0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte daar. Tot laat in de avond zaten tientallen mannen nog op het gras bij het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis liet warm eten bezorgen en dekens. De gemeente Stadskanaal bood de groep onderdak aan, maar daarmee zijn de problemen voor de komende dagen nog niet opgelost. Het COA zegt dat er tot het einde van de zomer nog duizenden noodopvangplaatsen nodig zijn. En de hoop is dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang over het land wordt verdeeld. En de wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer. Dat is het gevolg van het nieuwe Europese migratiepact, dat zegt de president van de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op hun wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Daardoor kan de wachttijd voor sommige asielzoekers oplopen naar 5 tot 10 jaar. Volgens de wet moet binnen een half jaar een besluit worden genomen. Meer dan 50.000 asielzoekers die wachten nog op zo'n besluit. Er is veel internationale woede over de behandeling van activisten van de flotilla door Israël. Nederland roept daarom de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook Italië, Canada, Frankrijk en Spanje doen dat. De activisten werden op internationale wateren opgepakt en werden in Israël ruw behandeld. De beelden werden gedeeld door een extreemrechtse minister. Premier Jette noemt de behandeling van de activisten mensonterend. Heeft president Herzog aangesproken en verwacht dat de activisten zo snel mogelijk worden vrijgelaten. Ook andere landen hebben stevige kritiek. De finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatse 10 minuten voor tijd nog in. Het weer, het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. President Trump en de Israëlische premier Netanyahu zijn het niet eens over de oorlog tegen Iran. Volgens Amerikaanse media wil Trump voorlopig de diplomatieke weg bewandelen, omdat er een nieuw voorstel ligt om de oorlog te beëindigen. Netanyahu wil de oorlog juist hervatten. Hij zou woest zijn geworden toen Trump liet weten de onderhandelingen een kans te willen geven. De VS en Israël zouden al langer niet op één lijn liggen wat betreft de doelstellingen van de oorlog. Er geldt officieel een staakt het vuren, maar er zijn nog steeds aanvallen over en weer. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. De wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer door het nieuwe Europese migratiepact. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op een wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Officieel moet dat binnen 6 maanden, maar dat zou tot wel 10 jaar kunnen duren. En de Engelse voetbalclub Southampton mag zaterdag definitief niet meedoen aan de finale van de play-offs voor promotie naar de Premier League. De club verloor het beroep in de zogenoemde Spygate-zaak. Southampton had een paar dagen voor een wedstrijd in de play-offs een tegenstander bespioneerd op trainingen en dat mag niet. De club erkende de fout, maar vond de straf te hoog. Hull City en Middlesbrough gaan nu uitmaken wie er zaterdag promoveert naar het hoogste Engelse niveau. Het weer nog. Het koelt vannacht af tot 1 graad of 11 overdag. Eerst nog wat wolken, later breekt de zon op steeds meer plekken door. Het wordt 18 tot 22 graden en de komende dagen wordt het zomers warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend tankeren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen hij via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatie voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. Die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. En er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. En de zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dus de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. En de Europa League is dit jaar gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. En de finale in Istanbul was 1-richtingsverkeer. Het weer tussen graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken.

0: noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen die via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatieke bewandeling voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. En die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer beginnen met bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen, omdat ze het vaak zwaar hebben. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dat is de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer nog, het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, maar later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Vrijdag volop zon en een stuk warmer, zeker 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kon kijken en noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om een asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is verslechterd na een periode van herstel, dat zegt de Nationale Hypotheekgarantie. Meer huizenbezitters hebben grote moeite met het betalen van hun woonlasten. Ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek opgelopen en meer mensen maken zich ook zorgen over hun energiekosten. In het zuiden van Portugal zijn twee jonge kinderen alleen achtergelaten langs een afgelegen landweg. De jongens, waarschijnlijk broers van 3 en 5, werden schreeuwend en huilend aangetroffen door een man. Die ging daarop naar de politie. Tegen agenten vertelden de jongens dat ze Frans zijn en door hun ouders met een blinddoek waren achtergelaten. De Portugese kinderbescherming heeft zich over de kinderen ontfermd. Volgens Portugese media heeft de vader melding gedaan bij de Portugese politie. De moeder zou met de kinderen uit Frankrijk zijn gevlucht en ze wordt gezocht door de politie. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg uit Duitsland. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd in. En voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs in 44 jaar tijd. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend dan blijft het vrij zonnig en droog. In het binnenland kan het dan zomers warm worden met temperaturen boven de 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
3: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Tussen Hemelvaart, 14 mei, en Pinksteren, 24 mei... vinden er een viertal gebedsbijeenkomsten plaats... vanuit de parochie Bron van Levend Water... en de Cornelisparochie als voorbereiding op Pinksteren. Elke avond begint om 7 uur en duurt een goed half uur. De laatste vieringen zijn donderdag 21 mei... in de Willy Broderskerk in Heilo, vrijdag 22 mei... in de Jacobuskerk in Akersloot en tot slot zaterdag 23 mei... de meditatieve TC-viering in de Corneliuskerk in Limmen. Leven in vertrouwen. De protestantse gemeente Bergen is een warme community. Zij vormt een open netwerk van mensen met een religieuze belangstelling. De christelijke traditie en de Bijbel liggen na aan het hart. In deze kerk is liefde het hoogste goed en gonst het van vertrouwen in de toekomst. Daarom wordt er het leven gevierd, elke zondagmorgen om 10 uur in de Ruïnekerk in Bergen. In de serie Leven in Vertrouwen worden Abraham en Sara gevolgd. Zij leren leven in vertrouwen en gaan op weg naar een land van belofte, zonder te weten waarheen. Elke zondag worden hun verhalen met een schilderij verbonden, omdat beelden soms laten zien wat woorden nog niet kunnen zeggen. In de viering van komende zondag komt de inspiratie door de kracht van de Torah, ideeën die je leven veranderen. Tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. Kerkradio 80 wenst u nog een gezegende en bezinningsvolle week.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Voor de zesde keer organiseert Stichting Duinbehoud een fotowedstrijd rond de Dag van de Duinen. Wie wint, ziet zijn eigen foto terug in het blad Duin en krijgt de prijs uitgereikt op 26 juni in Castricum. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de themabijeenkomst De Toekomst van het Strand op 26 juni in het Huis van Hilde in Castricum. Foto's insturen kan tot en met 9 juni. Stuur ze in de hoogst mogelijke resolutie naar stichting@duinbehoud.nl onder vermelding van Fotowedstrijd 2026.
0: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer. En

0: Voor iemand met psychische klachten is het niet altijd gemakkelijk om daar zelf over te beginnen. Daarom kan het veel betekenen als jij het bent die het gesprek start. Zo maak je de klachten bespreekbaar en hou je diegene dichtbij. Ernaar vragen voelt misschien erg persoonlijk, maar je kunt de ander er echt mee helpen. Begin anders eens met een simpele: hey, hoe gaat het nu echt met je? Of ga voor meer tips om een gesprek te starten naar heyhetisoké.nl.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Houd de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan badmintonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
5: Wat wil hij precies met dit programma zeggen?
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
1: De info en hitkick. Best wakker.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt wat langzamer op de N242 vanuit Middenmeer naar Alkmaar. Vanaf Alkmaar file rijden totdat je de A9 op kunt. 5 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Op het kruispunt van buurtschap Het Kruis bij Heerhugowaard zijn woensdagavond twee auto's hard met elkaar in botsing gekomen. Inzittenden raakten bij de aanrijding niet gewond. Beide auto's raakten wel zwaar beschadigd. Het kruispunt van de Jan Gelijnersweg en de Rustenburgerweg werd tijdelijk afgesloten, wat voor de nodige verkeershinder zorgde. De politie onderzoekt nog de toedracht van het ongeval. GGD Hollands Noorden start een onderzoek om uit te zoeken hoe het gaat met de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongeren. Via de online gezondheidsmonitor jongvolwassenen worden jeugd en jongvolwassenen tussen de 16 en 25 jaar gevraagd de komende weken anoniem vragen te beantwoorden, zowel over lichamelijke als mentale gezondheid. De resultaten helpen gemeente en de GGD bij het verbeteren van het gezondheidsbeleid. Het paaltje op de Boekelmeerweg waar een moeder met twee kinderen tegenop reed had niet omhoog moeten staan. De gemeente Alkmaar betreurt het ernstige ongeluk en doet onderzoek naar het incident. Veel oude palen in de gemeente zijn verwijderd of buiten gebruik en de overgebleven paaltjes staan in de winter omlaag voor de pekelwagens. De paal op de Boekelenweg is sinds 2017 buiten gebruik, maar is na de winter per ongeluk ook weer omhoog gezet. De Duinstichting is het niet eens met het ontwerpbeheerplan voor de Schoolse Duinen. Het vreest dat de provincie nog meer dennenbos laat kappen om open duinlandschap te creëren. Voorzitter Joke Volkers beschrijft het plan als moeilijk te begrijpen. De stichting betreurt ook dat het college van Bergen een zienswijze indiende zonder betrokkenheid van de raad. De Duinstichting overweegt juridische stappen als bezwaren niet serieus worden genomen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: 80 uitgaansagenda.
1: Iedere week komen kadetten en aspirantenleden van 9 tot en met 17 jaar bij elkaar op ons korpsschip om verder te werken aan hun hobby. Alles op en om het water. Zodra het weer het toelaat, doen we de praktijk op het water met zeilen, roeien, zwemmen, motorboot varen. En in de koude wintermaanden hebben we theorielessen over nautische onderwerpen zoals zeekaarten, kompas, splitsen en knopen. Onderhoud en eigen materiaal. Korpsmiddags Zeekadet Korps Heerengewaard aan de Westdijk 2 in Heerengewaard. Wanneer? Op zaterdag van 12 tot 4 uur 's middags.

0: En Lisette pakt uit Peter Reumer. Dag Peter.
1: Hi, dag Lisette.
0: Hoi, een nieuw jaar en nieuwe ontwikkelingen ook rondom Baantje, hè?
1: Ja, ja, het blijft nooit stil.
0: Nee, er is in ieder geval een nieuw uit. De kok en de moord in donkere dagen.
1: Ja.
0: Lang mee bezig geweest?
1: Meestal doe ik zo ongeveer hetzelfde over een boek. Het gaat erom, soms heb je een gedachte die zich ontwikkelt. En soms moet je wat meer aan je idee sleuren, zal ik maar zeggen. In dit boek wordt Sinterklaas vermoord.
0: Ja.
1: Dat was voor mij wel een bron van inspiratie.
0: Ja?
1: Ja, dat vond ik wel heel leuk om te schrijven, ja.
0: Wat ik ook al buitenuit en tegen je zei, hè, van ik zit er ook gelijk in. En hij is toch wel een beetje de sfeer van toen, maar ook van nu, hè. Dat is ook een beetje de kracht van deelbaantje boeken die uit zijn.
1: Ja, dat is natuurlijk wat ik probeer te doen, wat ik gedaan heb, is je probeert natuurlijk toch altijd de sfeer van de boeken, vooral de wereld van de kok, te bewaren, maar hem wel te plaatsen in deze tijd.
0: Ja.
1: Waardoor ook de jongere lezers, en ik heb gelukkig ook veel jonge lezers, ook een beetje begrijpen waar het over gaat.
0: Ja, dat het begrijpbaar blijft, zeg maar. Dat het niet ingewikkeld wordt. Ja.
1: Nee, of ouderwets, of saai, of een beetje dat opa loopt te vertellen of zo.
0: Ja.
1: Het moet gewoon een verhaal zijn uit deze tijd.
0: Ja.
1: Alleen, is de kok is de hoofdpersoon. Dat kun je niet, dat moet je ook in stand houden.
0: Nee, ja, dat blijft ook zo, hè?
1: Ja, zeker.
0: Peter, waarom is de keuze op de moord op Sinterklaas gevallen in die periode?
1: Kijk, ik wilde eigenlijk schrijven dat zich in december afspeelde. In Amsterdam. Want dan is Amsterdam vol licht en kleur. En dat vond ik leuk om te beschrijven. En toen gingen mijn gedachten terug. Toen ik een klein mannetje was. En met Sinterklaastijd. Met de tram naar de Dam reed. Naar de Bijenkorf. En dan stond ik voor die prachtige laagjes. En binnen hingen Pieter aan touwen, gingen op en neer. En op een troon in een hoekje zat dan Sinterklaas. Eens in het uur ging hij even zitten en zwaaien met zijn handje. En voor een medewerker van de Bijenkorf hoorde ik dat durende de dag Sinterklaas steeds meer bolletjes dronk. steeds wankelend op zijn benen stond. Ja, goed. En toen dacht ik, wat zou er gebeuren als zo'n man, hè, dat is natuurlijk een hulp Sinterklaas, zou ik maar zeggen, gedurende die dag op het leven komt. Wat gebeurt er dan? Ja, daar komt er zo'n verhaal uit voort.
0: Ja, nou leuk. Ik zat er gelijk al helemaal in.
1: Ja.
0: En het is dan leuk dat het een maand, een paar weken na december eigenlijk uitkomt, hè? Heb je dat bewust gedaan?
1: De uitgever bepaalt altijd wanneer de boeken uitkomen. Maar ik wist dat deze in januari uitkomt. En toen dacht ik, ja, dan hebben we het achter de rug. Dan zijn we blij. Want al die drukte is voorbij. Maar dan kunnen we toch nog even terugdenken aan die sfeervolle tijd.
0: Ja. In deze donkere dagen.
1: Ja, in de donkere dagen. Dat wil je het noemen. Ja.
0: Nou, leuk. Ben je druk met een nieuw deel al bezig?
1: Ja, ik zit nu zit ik aan het einde van deel 99. En als dat klaar is, dan ga ik eens nadenken over deel 100, Lisette.
0: Wauw.
1: Want die komt over exact een jaar uit. Volgend jaar.
0: Rond deze tijd, dan moet 100 uitkomen.
1: 18 januari 2027, bij Leven en Welzijn, komt daar de 100ste baantje in de winkels.
0: Ja, dat ooit gedacht.
1: Onwaarschijnlijk, ja. Ja. Ja, goed, Abby heeft daar natuurlijk 70 van geschreven.
0: Ja.
1: Maar ik vind het op zich al bizar dat ik een 30 geschreven heb. Bizar.
0: Ja, en het leeft ook zo, hè?
1: Het leeft enorm.
0: Ja.
1: Het is groter.
0: Het is een merk geworden bijna, volgens mij.
1: Ja, zeker is een merk. En ik merk ook, we hebben de plaat gemaakt, hè, met zo'n Job en ik. Nou, daar krijg ik heel vaak van terug, dat mensen dat luisteren en het leuk vinden. En Baantje is een merk, dat is absoluut een feit. En ik doe mijn best om dat merk zo goed mogelijk te onderhouden.
0: Ja. En supernieuws natuurlijk dat we straks er op tv kunnen genieten als het goed is.
1: Ja, Ja. Ja, maar daar heb ik zelf niets mee te maken, moet ik eerlijk zeggen. De bedoeling was dat John de Mol belde op. Ik ken hem, want ik heb 20 jaar met hem gewerkt. En die zei, ik wil op basis van je boeken 10 afleveringen maken. Nou, dat vond ik een leuk idee. Maar dan gaat de uitgeverij praten met de producent. En ja, die zijn daar niet uitgekomen. Dus daar heb ik verder niks mee te maken. Dat gaat buiten mij om. En dus hebben ze besloten om verhalen te maken, zelf verhalen te maken. Nou, okay. We gaan het zien.
0: Ja, we gaan het zien. Ik ben wel benieuwd.
1: We zijn wel benieuwd.
0: Ja.
1: En ik denk ook, want kijk, iedereen loopt mij te feliciteren de hele tijd. Omdat ik denk dat iedereen zit te wachten op een nieuwe seriebaantje. Ik weet het zeker.
0: Ja. Maar nou, we kunnen het nog steeds zien op Videoland, hè? Er zijn nog steeds wat afleveringen te zien.
1: Ja, ik weet het. Maar ik bedoel, ze hebben Gooise Vrouwen ook weer teruggehaald.
0: Ja.
1: En Medisch Centrum West hebben ze ook teruggehaald. En al die programma's zijn succes.
0: Ja.
1: En je moet je voorstellen, het is nu momenteel buiten niet zo'n prettige omstandigheden. We leven in moeilijke politieke tijden. En dan is het fijn terug te trekken. Met iets vertrouwds, bijvoorbeeld baantje.
0: Ja, zoals vroeger.
1: Of vrouwen. Of,
0: ja.
1: Zoals vroeger. Ja.
0: Zoals vroeger. Dat
1: geeft een beetje.
0: Op vrijdagavond, tv aan, huppatee.
1: Vrijdagavond 8:30, ja. Elke vrijdagavond 8:30. En dan wist je dat de baantje kwam. Ja,
0: ja.
1: De hele familie keken altijd. Ja.
0: Wij gingen er ook echt voor zitten hoor, vroeger altijd.
1: Ja, ja. En we gaan kijken hoe dat met de nieuwe serie is.
0: Ja, ik ook.
1: Ja.
0: Nou.
1: Ja, ja.
0: Ik wil je voor nu hartelijk danken. Elisabeth pakt uit Peter Reumer.

0: Veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088-1300-300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle. Zoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Hun moeder en met hun stiefvader vandoor ging. Ze gaan om een gezin uit Frankrijk. De politie is op zoek naar de moeder. Aston Villa is de winnaar van de Europa League. De Engelse club won met 3-0 van Freiburg. Onder meer dankzij dit doelpunt.
4: McGinn. Buendia. Zo. Die is ook mooi. Die is nog flyer. En zo wordt in een paar minuten tijd 2-0 voor Aston Villa.
3: Freiburg scoorde dus niet en voor Aston Villa is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. 89 won de club uit Birmingham de Europa Cup 1. Weer wat wolken, later van de week iets meer door, 18-20 graden. Morgen en ook in Kent blijft het vrij zonnig en het land kan zomers warm worden. Journaal. Dit gezin uit Frankrijk. De politie is op zoek naar de moeder. Aston Villa is de winnaar van de Europa League. De Engelse club won met 3-0 van Freiburg. Onder meer dankzij dit doelpunt.
4: McGinn. Buendia. Zo. Die is ook mooi. Die is nog flyer. En zo wordt in een paar minuten tijd 2-0 voor Aston Villa.
3: Freiburg scoorde dus niet en voor Aston Villa is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. 89 won de club uit Birmingham de Europa Cup 1. Weer wat wolken, later van de week iets meer door, 18-20 graden. Morgen en ook in Kent blijft het vrij zonnig en nog een land kan zomers warm worden. Journaal. 44 jaar, 89 won de club uit Birmingham de Europa Cup 1. Weer wat wolken, later van de week iets meer door, 18-20 graden. Morgen en ook in Kent blijft het vrij zonnig en nog een land kan zomers warm worden. Journaal.
5: Dit van een wordt drukker onderwerp. Merken we bijvoorbeeld maar Amstelveense knooppunt sluiter en zo.

0: Indien en Welzijn met Paula Hendricks. Dag Paula.
1: Hey Lisette.
0: Hoi, het is weer even geleden dat we elkaar gesproken hebben en gezien hebben. Maar fijn dat we weer bij elkaar aan de koffietafel zitten.
1: Heerlijk,
0: weer,
1: ja.
0: Weer allerlei onderwerpen over huisstofmijt en allergie eigenlijk in het algemeen wel bespreken. En dan ja, de vlooi en teken, want we zitten inmiddels alweer in het voorjaar in 26. En ja, dat begint, die tijd is eigenlijk altijd belangrijk, hè? Maar nu een beetje extra onder de aandacht. En natuurlijk, ja, de vakantietijd komt straks weer richting de zomer. Maar ja, belangrijk is het op tijd ja, te gaan regelen en te melden. Daar komen we straks op terug. En dan roken en huisdieren. Nou, daar komen we later ook extra op terug. En dan, ja, en dan de volgende keer, het volgende gesprek die we dan later gaan hebben dit jaar, is over de gemeente en de huisdieren. Maar daar zo later op terug. En natuurlijk nu ook omdat we de verkiezingstijd hebben gehad. Hè? En ook in onze regio, in Noord-Holland, is dier en welzijn wel een mooi punt steeds. Hè? Een mooi aandachtspunt.
1: Ja, absoluut. Ik stond dit jaar ook op de kieslijst van Wens for You in de gemeente Schagen. En dat heb ik toegezegd dat ik dat wilde. Omdat ik, ja, ik heb natuurlijk een dierenartsachtergrond. Dus heel veel met dierenwelzijn ook bezig geweest. En daarom werd ik daar ook voor gevraagd. En dat heb ik gedaan omdat, ja, gemeenten zijn, het gemeentelijk beleid is gewoon heel belangrijk als het om zorg voor dieren gaat.
0: Ja.
1: En bijvoorbeeld zwerfdieren. En Wens for You heeft ervoor gezorgd dat het dierenopvangcentrum met Tuitje Horen weer op de agenda komt. En dat gaat er ook weer komen.
0: Nou, mooi.
1: Ja, dat is heel erg mooi. Ja. En kijk, uiteindelijk gaan grote partijen daar natuurlijk mee aan de haal.
0: Ja.
1: Maar dat is ook belangrijk, want die hebben meer zetels. Zij heeft er maar één. Maar ze zet het wel op de agenda. En dat vind ik echt zo te waarderen dat ik dacht, ja, zij verdient mijn steun. En gelukkig, Wens for You bestaat nog. Dus ze hebben weer een zetel.
0: Okay.
1: En gaan door met hun goede werk.
0: Mooi zo.
1: Ook voor de dieren. Dus.
0: Ja. Als daar nieuws over is, dan komen we er ook op terug. Hè?
1: Nou, zeker.
0: Neem ik mee.
1: Ja.
0: Ik zei het net al, huisstofmijt is een van de allergieën die huisdieren kunnen hebben. Dus we willen het ook even over de allergieën hebben, hè?
1: Ja, er zijn, weet je dat er wel 40 tot 60 allergenen zijn voor dieren?
0: Wauw.
1: Het is echt gigantisch en daar kan ook allemaal op getest worden. En dat gaat door middel van een bloedafname. En je kunt het ook door middel van een huidtest doen, maar dat is wat intensiever. En bloedafname is eigenlijk, ja, het is zo gebeurd.
0: Nou, eigenlijk net als bij de mensen, is ook heel veel uit bloed kunnen halen.
1: Ja, je kunt heel veel uit bloed halen. En dat is soms wel eens een beetje een vergeten manier van diagnostiek. Maar het is, ja, het staat vaak bovenaan. En ze kunnen steeds meer ook met bloedonderzoek, hè, ook op het gebied van kanker, maar ook op het gebied van allergie. En als je dus gericht, als je dus weet wat de allergenen zijn, dan kun je ook gericht behandelen. Want er zijn gewoon behandelingen voor. Ook bij mensen, maar ook bij dieren. Ja, en huisstofmijt is een heel veel voorkomende allergie. Het is wel bijzonder om te vertellen misschien dat bij mensen zie je allergie toch vaak dat ze dicht gaan zitten in hun luchtweg.

0: ze dicht gaan zitten in hun luchtwegen, ze benauwd worden, ze rode ogen, traanogen. En ook wel huidproblemen, maar dat is niet de primaire problematiek bij mensen, wel bij dieren. We zien vaak huidproblemen ontstaan. Dus heel veel jeuk.
1: Ja, dus echt. Ook katten of honden die ineens gaan krabben. Of...
0: Ja, en die krabben zichzelf echt helemaal kapot. En dat is ook een verschil met mensen. Je trekt aan de bel als je jeuk hebt natuurlijk. En
1: dan zeg, ja, wel als het niet overgaat,
0: ja.
1: Inderdaad.
0: Maar ja, dat dieren die gaan gewoon door tot bloedens toe. En dan komen ze gelukkig bij de dierenarts. En dan kunnen we dus gericht onderzoek doen naar allergenen. En dan heb je dus ook over... Ja, je hebt ook pollenallergie. Net zoals bij mensen.
1: Ja, het voorjaar begint natuurlijk weer. Ja. Dus dan een relatief zachte winter ook geweest. Dus dan...
0: Ja.
1: Dat is wat sneller om de hoek komt het allemaal weer kijken.
0: Ja hoor, het kriebelt allemaal weer behoorlijk. Ja. Dus,
1: Maar voor de allergieën zijn er dus ook medicatie voor, hè?
0: Ja, absoluut. Heel veel ondersteunende dingen. Shampoos, medicatie, antijeuken medicatie ook specifiek gericht. Maar dat is natuurlijk symptoombestrijding, hè?
1: Ja.
0: En verzorgende crèmes en ook injecties zijn ervoor.
1: Goed zo. Ja. Nou, naar je dierenarts als je meer informatie wil. Sowieso,
0: ja,
1: hè?
0: Absoluut.
1: Ja. En dan, we hebben het over jeuk gehad en allergieën, maar vlooi en teken, dat is natuurlijk ook eigenlijk het hele jaar door belangrijk, maar vooral nu ook in het voorjaar, hè, wat extra onder de aandacht.
0: Ja, vlooien die zijn wel het hele jaar door nu en wel veel meer in voorjaar en zomer. Maar ze zijn er het hele jaar omdat we natuurlijk centrale verwarming hebben met z'n allen. Dus het is een heerlijk klimaat voor vlooien om in hoekjes hun nabestaanden te deponeren, om zo maar te zeggen. En dan uiteindelijk komen ze dan uit door een trilling. En vaak is dat wel het voorjaar, hoor. Maar zorg ervoor dat je dieren gewoon vlooienvrij houdt. Het is niet heel moeilijk. Er zijn heel veel middelen voor, hele veilige middelen ook. En ze brengen ook ziektes over. Met name ook wel... Kijk, voor de dieren zelf, vlooien brengen niet zozeer heel veel ziektes op mensen over, behalve dat je er behoorlijk jeuk van kan krijgen ook. Maar dieren kunnen wormen van vlooien krijgen bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: En dat is gewoon vervelend.
1: En als we bijvoorbeeld zandbakken, hè, daar en rond die omgeving of onder de bosjes vandaan kruipen, dan kunnen ze al... Dat mee per ongeluk mee naar binnen nemen, hè, bijvoorbeeld.
0: Ja, zeker. En zandbakken zijn natuurlijk heel gevaarlijk voor kinderen ook. En dat zijn dan met name de wormen die, die daarvoor verantwoordelijk zijn. En die zie je niet. Je ziet die kiestetjes van die wormen niet in dat zand liggen. En kinderen hebben de gewoonte om zand in hun mond te steken.
1: Ja.
0: En dat kan wel gevaarlijk zijn. Dus dek je zandbak gewoon goed af. Hè. Dat is natuurlijk
1: scholen
0: de boodschap.
1: En opvangen, dek je zandbak af. En mocht je nog niet een afdek hebben, zorg er dan voor. Of we spreken het in ieder geval met je team, dan kunnen we erger voorkomen.
0: Ja, absoluut. Ja. En teken, dat is natuurlijk een behoorlijk groot probleem, ook voor mensen. Omdat dat echt wel heel gevaarlijke ziektes kan overbrengen. Dus
1: zowel de ziekte van Lyme als bij mensen en dieren.
0: Ja, bij mensen en dieren. Ja.
1: Dus. Ja. Nou, straks de vakantietijd, maar je wilde het ook over roken en huisdieren hebben.
0: Ja, er is een nieuw onderzoek door het Trimbos Instituut vrijgegeven. Dus die uitkomst daarvan. Dus in februari is dat onderzoek afgesloten, deelonderzoek. En daar blijkt toch wel onomstotelijk uit dat roken niet alleen voor ons als niet-roker, als we in de buurt van roker zijn, gevaarlijk is.
1: Ja.
0: Nog niet praten over roker zelf.
1: Ja, als je zelf rookt, is het al schadelijk genoeg. En maar de omgeving rookt mee.
0: Ja,
1: dat denken we soms niet, maar ja.
0: Ja, het is wel zo. En dat noemen we tweedehands rook. En tweedehands rookschade. En die is ook behoorlijk. En bijvoorbeeld, kijk, als je in een huis komt van iemand die in huis rookt, dan zie je dat alles geel is.
1: Ja, beetje blauwachtig. Gloed hangt er soms op.
0: Ja, nou, daar zitten allemaal schadelijke stoffen in. Ja. En ja, huisdieren hebben ook last van die tweedehands rook.
1: Ja.
0: En we zien veel meer bronchitis bij huisdieren van rokers.
1: Ja.
0: Maar wat nu ook aan het licht gekomen is dat huisdieren hebben ook last van derdehands rook. En dat is omdat ze zichzelf likken. En dan met name katten. Die wassen zichzelf natuurlijk heel intensief schoon. En die wassen de schadelijke stoffen die neerslaan op hun vacht, wassen ze van zich af. En die komen in hun bek. En geven dus ook veel schade inwendig. Maar ook dus in de bek zelf. Waardoor we dus vaker mondkanker zien bij huisdieren. Van rokers.
1: Nou, ik wist wel dat je...

0: ook kon als mens, maar zo, hoe het zo in detail met de huisdieren zat, dat wist ik niet.
1: Nee, wij hebben het vroeger wel geleerd, ook tijdens de studie, maar op de een of andere manier sla je het niet helemaal op of zo, dan moet er weer zo'n onderzoek komen.
0: Ja, dan begon bij jou ook weer het lampje te branden.
1: Toen dacht ik, ach ja, dat is misschien wel belangrijk om daar eens aandacht aan te besteden. Ja. Dat het toch wel belangrijk is dat mensen die roken dat gewoon niet in huis doen, maar buiten. Als ze huisdieren, zeker als ze huisdieren hebben. Ja. Dat je dat gewoon wel buiten doet dan, zodat je niet direct je huisdieren daarmee in gevaar brengt.
0: Nee. Oh. Of nadenken.
1: Ja, het is een aandachtspunt.
0: Ja,
1: hè?
0: Zeker. Nou ja, ik zei het net al, de vakantietijd komt er ook weer straks aan. Het is natuurlijk nu bijna voorjaarsvakantie, maar de zomervakantie en alle vakanties komen er weer aan. Ja. En nou, of je wel of niet naar het buitenland gaat, is wel belangrijk om op tijd met bijvoorbeeld paspoort te checken. Ga je naar een land waar injecties of pilletjes voor nodig zijn, op tijd met je dierenarts bespreken. Hè?
1: Ja, rabies bijvoorbeeld, hè, hondsdolheid. Het is in Nederland niet verplicht, maar in de rest van Europa wel. En dan moet je 3 weken van tevoren moet je zo'n vaccinatie halen, anders kom je de grens niet eens over. En het is wel, en dus niet alleen dat je de grens niet overkomt, maar het is ook heel belangrijk dat het gaat ook om de veiligheid van de veiligheid van de dieren.
0: Ja.
1: Want ze zijn na 3 weken zijn ze beschermd tegen rabies. En het komt gewoon voor in het buitenland. Dus dat zijn wel belangrijke dingen. Mensen kunnen alle informatie over wat ze kunnen doen als ze naar het buitenland gaat voor de veiligheid van hun dier en wat vereist is ook vinden op de website LICG. Het zijn 4 hoofdletters.
0: Ja, LICG, daar staan heel veel mooie informatie op. Ja,
1: er stond ook bijvoorbeeld dit van dat roken, vond ik daar.
0: Ja.
1: En onder nieuws. Dus gewoon als je huisdiereigenaar bent, joh, ga af en toe eens naar die website.
0: Ja.
1: Er staan ook interessante artikelen over voor je huisdier.
0: Sowieso, als je vragen hebt aan Paula of over je huisdier, lisettepragerapenstaartgmail.com. En dan komt de volgende keer komen we erop terug. En de gemeente en de huisdieren. Dat is het punt waar je de volgende keer heel uitgebreid over wil hebben. Maar je wilt nu alvast een beetje onder de aandacht brengen.
1: Ja, nou ja, ik ga de volgende keer nader op in. Want er is een gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid opgesteld. En ik wil dat eens bestuderen. Maar het zijn heel veel pagina's, dus daar ga ik even voor zitten. En zodat ik volgende keer een duidelijk verhaal voor de mensen heb. Ik wil nog heel kort even over agressie bij honden hebben.
0: Ja.
1: Sommige honden zijn helemaal niet, de meeste honden, bijna alle honden zijn helemaal niet agressief. Honden zijn verschrikkelijk leuke huisdieren. En soms heb je een heel leuk huisdier wat ineens wel agressie laat zien. En dan denken mensen, nou, er is vast iets in zijn hoofd niet in orde. Maar soms is het veel simpeler. Dan heeft een dier gewoon pijn. En dus als je merkt dat er gedragsverandering is bij je huisdier en je denkt, hé, wat doet hij nou? Dat doet hij nooit. Ga naar je dierenarts en laat hem onderzoeken en kijken of hij pijn heeft. Want er is inmiddels aangetoond dat heel vaak agressie bij dieren die anders heel sociaal en lief zijn, dat pijn gerelateerd is.
0: Ja,
1: dus dat
0: kan. Want wij kunnen zeggen, nou, ik heb daar last van, of zullen we een keer naar de huisarts? Maar hij kan dat of zij kan dat niet aangeven.
1: Precies.
0: Nou, ja.
1: Ja, dus dat wilde ik ook nog even,
0: bij deze.
1: lisettepragerapenstaartje@gmail.com
0: voor alle tips en tricks voor de volgende keer. Paula, dank je wel weer.
1: Heel graag gedaan.
0: Volgende keer gaan we een mooi onderwerp bespreken.
1: Gaan we doen.
0: Oké, dankjewel.
2: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
3: ja, dat deed Kees altijd.
2: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
4: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. De spits komt verder en verder op gang. Maar de langste file staat op de N9, Den Helder-Amstelveen. Tussen Heilo en Akersloot. 6 kilometer en 30 minuten. De rechterrijstrook is dicht door een pechgeval. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Op het kruispunt van buurtschap Het Kruis bij Heerhugowaard zijn woensdagavond twee auto's hard met elkaar in botsing gekomen. Inzittenden raakten bij de aanrijding niet gewond. Beide auto's raakten wel zwaar beschadigd. Het kruispunt van de Jan Gleinersweg en de Rustenburgerweg werd tijdelijk afgesloten, wat voor de nodige verkeershinder zorgde. De politie onderzoekt nog de toedracht van het ongeval. Bij werkzaamheden aan de Baafjeslaan in Heilo is woensdag een gasleiding geraakt. Dat gebeurde bij graafwerkzaamheden door een kleine graafmachine. De brandweer van Heilo werd meteen gewaarschuwd. De brandweerlieden hebben het lek provisorisch gedicht, zodat er geen gas meer ontsnapte. Netbeheerder Liander is opgeroepen voor een definitieve reparatie. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Een groep ouders verzet zich tegen de sluiting van peuteropvang Het Speelhuis in Westgrafdijk. Ze hebben een petitie online gezet en er ligt een papieren versie bij de Plus Supermarkt in de Rijp. De groep was geschokt toen Forte Kinderopvang het besluit in de meivakantie bekendmaakte. Peuters kunnen naar een vertrouwde peuterleidster bij de opvang van de Vinkhuizenschool. Maar de ouders vinden die locatie te groot en steriel. De meisjes waren gewond geraakt na een verkeersongeval op de Rustenburgerweg in Heerhugowaard. Ze werd op haar fiets aangereden door een auto en werd door de impact tientallen meters weggeslingerd. Hulpdiensten, waaronder meerdere ambulances, politie en een traumahelikopter, waren massaal toegesneld voor medische hulp. Het slachtoffer werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De exacte toedracht van de aanrijding wordt nog onderzocht. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: Het Caravaan Festival viert dit jaar zijn 10e verjaardag. Van 22 tot en met 31 mei verandert het Victory Park in Alkmaar weer in een bruisende festivalterrein. Je kunt er genieten van live muziek, theater, lekker eten van foodtrucks, workshops en een uitgebreid programma voor het hele gezin. En goed nieuws, het festivalterrein is dit jaar gratis toegankelijk. Dit belooft een geweldige 10 jaar te worden, vol muziek en plezier voor jong en oud. Zorg dat je erbij bent.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Hardcore Bergen geeft op zondag 14 juni een concert in de Ruïnekerk. Van 4 uur 's middags tot 6 uur brengt het koor een mix van klassiekers en moderne nummers. Begeleid door een liveband.
0: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer. En meer. Radio 80 Nieuws.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Speciale eenheden van de politie hebben de afgelopen weken twee keer op het punt gestaan om crimineel Jos Leidekkers te arresteren, meldt de Telegraaf. Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos, zou in West-Afrika zitten. De acties zouden op het laatste moment zijn afgeblazen. Nederland zou Leidekkers hebben willen arresteren bij een boottocht in internationale wateren van Sierra Leone naar Liberia. Dat ging op het laatste moment niet door vanwege externe factoren. Welke dat waren is niet bekend. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. In de gemeente Stadskanaal hebben 50 asielzoekers overnacht die niet terecht konden in Ter Apel door de drukte daar. Volgens de burgemeester kan hij als buurgemeente niet wegkijken, maar is hij absoluut niet blij met de situatie.
2: Ik ben ook wel teleurgesteld in de rest van Nederland. Het komt inderdaad nu weer neer op een buurgemeente die de nek uitsteekt, zodat mensen vannacht niet buiten slapen.
1: Vanochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Tijdens een telefoongesprek tussen de Israëlische premier Netanyahu en president Trump heeft het flink geknetterd. Volgens Amerikaanse media waren de twee het oneens over Iran. Netanyahu wil de aanvallen hervatten, terwijl Trump de voorkeur geeft aan diplomatie en het staakt het vuren wil verlengen. Vanaf volgend jaar wordt het mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten, zegt minister Velbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
3: Dat geeft vrouwen een veel sterkere positie en ook organisaties natuurlijk die zich hiermee bezighouden, vakbeweging, et cetera, om dit aan hang te maken bij hun werkgever. Te zeggen, ja, voor hetzelfde werk moet je hetzelfde betaald krijgen.
1: De invoering maakt deel uit van een EU-richtlijn die de loonkloof tussen mannen en vrouwen moet dichten. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en ook in de regio is daar helaas wat van te merken. Bijvoorbeeld de N9 Den Helder-Amstelveen. Voor Akersloot nog 5 kilometer en 20 minuten. Eerder stond daar een kapotte vrachtwagen. De weg is weer helemaal vrij. Verder de A7 naar Zaanstad tussen Avenhoorn en Purmerend. 8 kilometer en 10 minuten extra. En tot slot nog de N242 naar Alkmaar. Voor de A9 4 kilometer. Je bent 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Tussen Hemelvaart, 14 mei, en Pinksteren, 24 mei... vinden er een viertal gebedsbijeenkomsten plaats vanuit de parochie Bron van Levend Water en de Cornelisparochie als voorbereiding op Pinksteren. Elke avond begint om 7 uur en duurt een goed half uur. De laatste vieringen zijn donderdag 21 mei in de Willy Broderskerk in Heilo, vrijdag 22 mei in de Jacobuskerk in Akersloot en tot slot zaterdag 23 mei de meditatieve TC-viering in de Corneliuskerk in Limmen. Leven in vertrouwen. De protestantse gemeente Bergen is een warme community. Zij vormt een open netwerk van mensen met een religieuze belangstelling. De christelijke traditie en de Bijbel liggen na aan het hart. In deze kerk is liefde het hoogste goed en gonst het van vertrouwen in de toekomst. Daarom wordt er het leven gevierd, elke zondagmorgen om 10 uur in de Ruïnekerk in Bergen. In de serie Leven in Vertrouwen worden Abraham en Sara gevolgd. Zij leren leven in vertrouwen en gaan op weg naar een land van belofte, zonder te weten waarheen. Elke zondag worden hun verhalen met een schilderij verbonden, omdat beelden soms laten zien wat woorden nog niet kunnen zeggen. In de viering van komende zondag komt de inspiratie door de kracht van de Torah, ideeën die je leven veranderen. Tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. Kerkradio 80 wenst u nog een gezegende en bezinningsvolle week.
1: Dit is de nieuwe Kust en Duintrekker.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Als er belangrijke voorzieningen uitvallen, moet u de eerste periode zelfredzaam zijn. Zorg dat u daarop voorbereid bent. We zijn gewend dat alles het gewoon doet. Water uit de kraan, maar ook stroom om te internetten en andere voorzieningen, zoals winkels en ziekenhuizen, draaiende te houden. Tot het ineens niet meer werkt. Onze omgeving is kwetsbaar. Door extreem weer, een storing of een cyberaanval kan alles ineens uitvallen. De overheid en hulpdiensten doen wat ze kunnen. Maar in de eerste 72 uur na zo'n grote storing bent u op zichzelf aangewezen.

Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
1: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die verhulst heet.
2: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die verhulst heet.
3: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is nog altijd in volle gang en in de regio is er ook wel aardig wat te melden. Wel alleen maar dagelijkse files, er zijn momenteel geen bijzonderheden als ongelukken of pechgevallen. Op de A7 naar Zaanstad file tussen Abbekerk en Hoorn, 5 kilometer en 20 minuten. De A27 dan, Almere-Gorkum, tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd, ongeveer 10 minuten. Dan de N244 Alkmaar-Edam tussen Alkmaar en Westgrafdijk. 5 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Gemeente Alkmaar komt in actie tegen de opvang van nareizigers en andere statushouders in Hotel Alkmaar. De tijdelijke noodopvang is in strijd met de omgevingswet en het bestemmingsplan, omdat de locatie een horecabestemming heeft. Zoals het college al aankondigde, gaat het de regels handhaven. Dit kan leiden tot stevige dwangsommen. Het COA is gewaarschuwd en krijgt de gelegenheid om te reageren. GGD Hollands Noorden start een onderzoek om uit te zoeken hoe het gaat met de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongeren. Via de online gezondheidsmonitor jongvolwassenen worden jeugd en jongvolwassenen tussen de 16 en 25 jaar gevraagd de komende weken anoniem vragen te beantwoorden, zowel over lichamelijke als mentale gezondheid. De resultaten helpen gemeente en de GGD bij het verbeteren van het gezondheidsbeleid. Justitie eiste 20 maanden cel tegen een 19-jarige Belg voor de mislukte overval op juwelier Knijn in Herugowaard. De overval was vorig jaar september. De verdachte bekende in de Alkmaarse rechtbank dat hij nepwapen richt op de winkelier en geweld gebruikte. Na de mislukte roof vlucht hij op een skelter, maar de politie wist hem aan te houden. Justitie vermoedt dat hij de overval samen met zijn broer pleegde. De uitspraak is op 2 juni. Onderhandelingen over de coalitievorming in Dijk en Waard zijn succesvol afgerond. Lokaal Dijk en Waard, VVD, Pro, CDA en D66, de vijf partijen die onderhandelen, zijn het over alle inhoudelijke onderwerpen eens. Formateur Ilse Overzeer meldt dat de laatste hand aan het definitieve coalitieakkoord wordt gelegd. Dat moet begin juni klaar zijn en wordt op 23 juni in de gemeenteraad besproken. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Tilburg Uitgaansagenda.
1: Move the City is op zoek naar 11 Alkmaarders voor een bijzondere theateractie. Wat als je zomaar een bankje op straat zet en iemand uitnodigt om even te komen zitten? Tijdens het gratis wijkfestival Move the City, dat dit jaar in de Hoef plaatsvindt, komt de Belgische theatermaker Dieter Michan op zondag 14 juni met de performance Bankcontact Invasie naar Alkmaar. Deelnemers gaan samen met Michan de wijk in, ieder met een klein bankje.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Muziekschool Miele Stelle, 1000 Sterren, heeft in de Van Renesschool een goede plek gevonden. We hebben de hele bovenverdieping, zegt Caroline de Nijs. Daar is nu een naaiatelier en de decors worden er gebouwd. We werken nu toe naar de opvoering van twee musicals. Op 23 mei spelen 23 kinderen de voorstelling Dunne Muren, Boze Buren. Om 16:30 en om 19:30 s'avonds in theaterzaal van de Bergense Scholengemeenschap. Het is een vrolijke musical over bijzondere bewoners in een rusthuis, vol vriendschap, regels en samenleven. Het is voor alle leeftijden leuk om te zien. Een week later speelt op 30 mei in het Vrijzijn Theater in Alkmaar de voorstelling Doodnormale Liefdesverhaal. Een hartverwarmende musical over een meisje uit een rare familie en een jongen uit een gewone familie. Liefde, anders zijn, elkaar accepteren. Het komt allemaal langs.

Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De tientallen asielzoekers die vannacht hebben geslapen in Stadskanaal zijn weer terug in Ter Apel. Daar konden ze gisteren niet terecht, omdat er alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers. Deze man uit Jemen vertelt aan verslaggever Jeroen de Jager dat de voorzieningen vannacht beperkt waren.
3: There is a toilet, but you can't take a shower.
4: You couldn't take a shower, dus geen douche, wel toilet. Did you get any food?
3: Not yet.
4: Geen eten gehad? When was the last time you got food?
3: Yesterday afternoon, maybe at 4, 5.
2: Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Nederland heeft plannen om drugscrimineel Jos Leidekkers te arresteren op het laatste moment afgeblazen. Het plan was om Bolle Jos samen met speciale eenheden te overmeesteren in internationale wateren bij Sierra Leone. Waarom dat op het laatste moment niet doorging, is onduidelijk. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. Het RIVM heeft niet onderzocht hoeveel coronadoden het had gescheeld als Nederland eerder in een lockdown was gegaan. En dat ondanks een toezegging van toenmalig zorgminister Kuipers. Die zegt dat het nog steeds relevant is om de berekening te maken, vertelt journalist Milena Holdert van Nieuwsuur.
5: Hij zegt dat het een les is waar je van kan leren voor de toekomst. En ook andere deskundigen die ook in de begeleidingscommissie zitten van het laatste rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de corona-aanpak, die zeggen ook, ja, het geeft je iets concreets in handen om terug te kijken.
2: Volgens Kuipers hadden waarschijnlijk tot zo'n 4000 coronadoden kunnen worden voorkomen. Vanaf volgend jaar wordt het, als het aan het kabinet ligt, mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten. Bij onverklaarbare verschillen kunnen vrouwen om een eerlijker salaris vragen of de vakbond inschakelen. Het weer, een mix van zon en wolken, blijft droog en er staat bijna geen wind. Het wordt vanmiddag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is nog verre van afgelopen. In de regio zelfs een nieuw ongeluk op de A9 richting Amstelveen voor knooppunt de Rotterpolderplein. De linkerrijstrook is daar dicht na het ongeluk. De vertraging is ongeveer 20 minuten. En verder ook nog een opvallende file op de N205 Haarlem-Nieuw-Vennep, voordat je de A9 op kunt. 2 kilometer en 10 minuten vanaf Heemstede. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band. Hits aan de lopende band. Oh.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Trio Mereen brengt op zondag 24 mei een sfeervol voorjaarsconcert in het Witte Kerkje in Groet. Het ensemble speelt de traditionele Ierse melodieën op Keltische harp, viool en zang. Het concert vindt plaats in het Witte Kerkje aan de Kerkbrink 1 in Groet. Kaarten kosten €18. Kinderen tot en met 15 jaar betalen €10. Tickets zijn verkrijgbaar via www.merintrio.com.

0: bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
1: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De files van de ochtendspits lossen nu wel echt op. Behalve dan in de regio op de A9 komt een groot probleem bij. Een ongeluk bij knooppunt Rotterpolderplein. Vanaf Heemskerk een file van 6 kilometer en een uur extra. Er zijn twee rijstroken dicht. Hierdoor ook file op de A22 tussen knooppunt Beverwijk en Velsen. 7 kilometer en 3 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Gemeente Alkmaar komt in actie tegen de opvang van nareizigers en andere statushouders in Hotel Alkmaar. De tijdelijke noodopvang is in strijd met de omgevingswet en het bestemmingsplan, omdat de locatie een horecabestemming heeft. Zoals het college al aankondigde, gaat het de regels handhaven. Dit kan leiden tot stevige dwangsommen. Het COA is gewaarschuwd en krijgt de gelegenheid om te reageren. GGD Hollands Noorden start een onderzoek om uit te zoeken hoe het gaat met de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongeren. Via de online gezondheidsmonitor jongvolwassenen worden jeugd en jongvolwassenen tussen de 16 en 25 jaar gevraagd de komende weken anoniem vragen te beantwoorden, zowel over lichamelijke als mentale gezondheid. De resultaten helpen gemeente en de GGD bij het verbeteren van het gezondheidsbeleid. Het paaltje op de Boekelemeerweg waar een moeder met twee kinderen tegenop reed had niet omhoog moeten staan. De gemeente Alkmaar betreurt het ernstige ongeluk en doet onderzoek naar het incident. Veel oude palen in de gemeente zijn verwijderd of buiten gebruik en de overgebleven paaltjes staan in de winter omlaag voor de pekelwagens. De paal op de Boekelenweg is sinds 2017 buiten gebruik, maar is na de winter per ongeluk ook weer omhoog gezet. De Duinstichting is het niet eens met het ontwerpbeheerplan voor de Schoolse duinen. Het vreest dat de provincie nog meer dennenbos laat kappen om open duinlandschap te creëren. Voorzitter Joke Volkers beschrijft het plan als moeilijk te begrijpen. De stichting betreurt ook dat het College van Bergen een zienswijze indiende zonder betrokkenheid van de raad. De Duinstichting overweegt juridische stappen als bezwaren niet serieus worden genomen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Goed nieuws voor jonge gezinnen in Egmond aan de Hoef. Kindcentrum De Kiem, voorheen de poppenkast, heeft weer plaats voor baby's. In een veilige omgeving krijgen de allerkleinste alle aandacht om op hun eigen tempo op te groeien.
0: Goedemorgen. Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte een noodopvang in. Daar waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De Amerikaanse chipfabrikant Nvidia heeft afgelopen kwartaal een recordomzet van ruim 80 miljard dollar behaald. De winst verdrievoudigde ten opzichte van een jaar eerder. Door de groei is Nvidia nu het waardevolste bedrijf ter wereld. Ondanks deze cijfers steeg het aandeel van Nvidia niet erg hard. Beleggers lijken gewend aan het succes van het bedrijf. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer komen. De Joodse school Geider in Amsterdam blijft vandaag dicht vanwege een dreigende situatie. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens de politie kwam er een telefonische melding binnen waar onderzoek naar wordt gedaan, meldt de regionale omroep NH. Bij de school ging in maart nog een explosief af. Burgemeester Halsema van Amsterdam nam daarop extra veiligheidsmaatregelen rond de school. Joodse instellingen in de stad worden al jaren zwaar beveiligd. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Ze waren met honderden anderen onderweg naar Gaza met hulpgoederen, maar werden door Israël meegenomen. Ze werden volgens premier Jette op een mensonterende manier behandeld. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB.
3: Door een ongeluk behoorlijk wat vertraging op de A9 Alkmaar-Amstelveen. Voor knooppunt Rotterpolderplein. 7 kilometer en een uur extra zijn twee rijstroken dicht. En hierdoor ook viel op de A22 vanaf Beverwijk tot aan Velsen. 6 kilometer en 3 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band. Hits aan de lopende band.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Op zondag 14 juni vindt de jaarlijkse jeugdsportdag plaats op de voetbalvelden van Duinrand S. Alle kinderen van 6 tot en met 13 jaar kunnen gratis meedoen aan dit sportief evenement. Mede dankzij de bijdrage van lokale sponsors.

0: En ineens ben je collega-loos, sportloos, festivalloos. Maar stel je eens voor hoe het is om nu dakloos, thuisloos of statusloos te zijn. Kansfonds helpt je anderen te helpen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander.
1: Zaterdagmiddag van 4 tot 6. De Basis. Dit programma biedt een platform aan nieuwe, onbekende en lokale bands en muzikanten. Je hoort de muziek van deze bands. Interviews met de bandleden. Of je hoort ze live spelen tijdens de uitzending. Presentator René Bremmers neemt je mee met vergeten klassiekers en onbekende pareltjes. Dus met andere woorden, muziek, muziek en nog meer muziek. Dat wordt aangevuld met de wekelijkse agenda van concerten, festivals, evenementen en een maandelijkse column van Karin Kleinmeer. Tune in op de zaterdag van 4 tot 6 op Radio 80.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het landbouwportaal Noord-Holland is overspoeld met aanvragen van boeren en eigenaren van agrarische gronden voor subsidie om maatregelen te nemen die de water- en bodemkwaliteit moeten verbeteren. Daarom kunnen agrariërs in het gebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voorlopig geen nieuwe aanvragen meer indienen. In de eerste week kwamen al 169 verzoeken binnen. Volgende week wordt bekeken of er nog extra budget beschikbaar kan komen. In Alkmaar is het 18-jarig partijlid van Forum voor Democratie opgestapt na ophef over een TikTok-filmpje waarin hij volgens critici een white power gebaar maakte. Die ontkent dat en zegt dat het om een perfect gebaar ging. De jongeman stond bij de gemeenteraadsverkiezingen op de kandidatenlijst voor Forum voor Democratie. De Alkmaarse politiek reageerde fel op de kwestie. Fractievoorzitter Jelle Wittebrood noemt het vertrek het meest verstandige besluit. De nieuwe 30-kilometerzone op de Alkmaarse Terborglaan is niet correct uitgevoerd. Een Alkmaarder merkte op dat er wel 30 in het asfalt staat, maar dat borden ontbreken. Volgens de verkeerswet geldt de lagere maximumsnelheid alleen als er ook officiële verkeersborden staan. Daarnaast maakt ook de inrichting van de straat uit. De gemeente Alkmaar laat weten dat er nog deze week borden worden geplaatst. Twee automobilisten zijn gisteren aangehouden wegens rijden onder invloed na een aanrijding in Uitgeest. Dat gebeurde op de provinciale weg N203, ter hoogte van het viaduct van de A9. Een van de bestuurders reed op de rechte rijstrook tijdens het naderen van de afslag naar Alkmaar en besloot links voor te sorteren. Maar daar reed de andere al met een botsing tot gevolg. Een drugstest van beide ongedeerde bestuurders wees op cocaïnegebruik. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: In Museum Kranenburg opent op zondag 24 mei de tentoonstelling Dromen in de Duin. Hierin wordt aandacht gevraagd voor de verfijnde houtsneden en gravures van kunstenaars Bernard Esser, die in de jaren 1920 en 1930 deel uitmaakte van de kunstenaarsgemeenschap in Bergen.
0: Dit is tot aan 12 uur Hits aan de lopende, Hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtig tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een mail aan familieleden. De activisten waren met honderden anderen op schepen met hulpgoederen onderweg naar Gaza. Ze werden door Israël onderschept en naar Israël gebracht. Nederland en andere landen hadden veel kritiek op de manier waarop ze zijn behandeld. Premier Jette noemde het mensonterend. Aan het einde van de middag landden de activisten in Istanbul. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn vanmorgen weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen, omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte voor één nacht een noodopvang in. Er waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat pas aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. In Amsterdam blijft een Joodse school dicht na een dreigend telefoontje. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens regionale omroep NH gaat het om de school Geider, waar in maart een explosief afging. Sindsdien zijn er extra veiligheidsmaatregelen ingesteld. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo gaat de nationale voetbalploeg van het land een trainingskamp verplaatsen. Dat zou in de Congolese hoofdstad Kinshasa zijn, maar de ploeg wijkt nu uit naar België. Congo heeft zich voor de tweede keer in de geschiedenis geplaatst voor een WK. De ebola-uitbraak is onlangs uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen volop zon en dan 26 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De historische begraafplaats aan de Ruïnelaan in Bergen kent een rijke geschiedenis die teruggaat tot 1864. Hoewel de begraafplaats al in 1920 werd gesloten, is het terrein uitgegroeid tot een gemeentelijk monument met grote cultuurhistorische waarde. Vrijwilligers van de historische vereniging Bergen zetten zich al jaren in om deze bijzondere plek te behouden.

0: dagelijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
1: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
2: Dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspriem achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
0: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
1: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
2: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
3: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
4: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie.
5: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het Openbaar Ministerie eist in hoger beroep ruim 5 jaar cel tegen een 35-jarige man uit Utrecht voor seksuele uitbuiting van jonge vrouwen in onder meer Alkmaar en Purmerend. De verdachte bekende dinsdag onverwacht schuld en zei spijt te hebben. Tegen zijn vrouw werd 240 uur taakstraf geëist plus 45 dagen cel en 1 jaar voorwaardelijk. Volgens justitie verdiende het echtpaar bijna 1 miljoen euro aan de uitbuiting. Over 2 weken is de uitspraak. De informatie die het college van Dijk en Waard gaf over een drugslab in de Stad van de Zon was onvolledig. Het college stelde dat er geen eerdere meldingen waren gedaan voor de woning waar het lab werd gevonden, maar Streekstad Centraal had eerder al bericht dat het wel zo was. Nu blijkt het college alleen naar de laatste 2 jaar te hebben gekeken. Voor 2024 waren er wel degelijk meldingen, maar die leidden niet tot politie-ingrijpen. De flexwoningen in Limmen moeten eind september leeg zijn. Dat bericht hebben inwoners van het gebouw aan de Oosterzijweg gekregen. Pro, D66 en de Vrije Lijst hebben raadsvragen over deze kwestie gesteld. Een deel van de flexwoningen wordt bewoond door vluchtelingen. De gemeente heeft een zorgplicht en zou dus wel voor alternatieve woonruimte moeten zorgen. De partijen willen weten wat de plannen van het college daarvoor zijn. Alkmaar komt in actie tegen de opvang van nareizigers en andere statushouders in Hotel Alkmaar. De tijdelijke noodopvang is in strijd met de omgevingswet en het bestemmingsplan, omdat de locatie een horecabestemming heeft. Zoals het college al aankondigde, gaat het de regels handhaven. En dit kan leiden tot stevige dwangsommen. Het COA is gewaarschuwd en krijgt de gelegenheid om te reageren. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Wie de afgelopen tijd langs de Hoever wegreed, heeft misschien een opvallende nieuwe verschijning gezien. Naast camping De Tuintjes staat sinds kort het eerste Wijkamp kippenkar in de gemeente Bergen. Een zelfvoorzienend en verplaatsbaar kippenkar.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Ja, ken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning, het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al onder meer verdacht van ontucht in Hoogkerk met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Het Rode Kruis heeft een gironummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en bodybags. De winst van chipfabrikant Nvidia is het afgelopen jaar verdrievoudigd. Het Amerikaanse bedrijf boekte een recordomzet van $80 miljard. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer worden gebouwd. Het Amphia ziekenhuis in Breda komt in actie tegen de hoeveelheid sigarettenpeuken rond het ziekenhuis. Het heeft de gevonden peuken tentoongesteld in een glazen koker in de hal. Het gebied rondom de ingang is al jaren rookvrij, toch ligt het rond het ziekenhuis vol met peuken. In de koker zitten 10.000 sigarettenpeuken die de afgelopen 4 dagen verzameld zijn op het terrein. Het ziekenhuis in Breda hoopt met de actie rokers af te schrikken. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Tussen Hemelvaart, 14 mei, en Pinksteren, 24 mei... vinden er een viertal gebedsbijeenkomsten plaats... vanuit de parochie Bron van Levend Water... en de Cornelisparochie als voorbereiding op Pinksteren. Elke avond begint om 7 uur en duurt een goed half uur. De laatste vieringen zijn donderdag 21 mei... in de Willy Broderskerk in Heilo... vrijdag 22 mei in de Jacobuskerk in Akersloot... en tot slot zaterdag 23 mei... de meditatieve TC-viering in de Corneliuskerk in Limmen. Leven in vertrouwen. De protestantse gemeente Bergen is een warme community. Zij vormt een open netwerk van mensen met een religieuze belangstelling. De christelijke traditie en de Bijbel liggen na aan het hart. In deze kerk is liefde het hoogste goed en gonst het van vertrouwen in de toekomst. Daarom wordt er het leven gevierd, elke zondagmorgen om 10 uur in de Ruïnekerk in Bergen. In de serie Leven in Vertrouwen worden Abraham en Sara gevolgd. Zij leren leven in vertrouwen en gaan op weg naar een land van belofte, zonder te weten waarheen. Elke zondag worden hun verhalen met een schilderij verbonden, omdat beelden soms laten zien wat woorden nog niet kunnen zeggen. In de viering van komende zondag komt de inspiratie door de kracht van de Torah. Ideeën die je leven veranderen. Tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. Kerkradio 80 wenst u nog een gezegende en bezinningsvolle week.
1: Dit is de nieuwe Kust- en Duintrekker.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: PCC-leerlingen hebben zich ook dit jaar massaal ingezet om geld in te zamelen voor het goede doel. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen. De PCC-actiedag 2026 heeft het recordbedrag van 35.408 euro opgebracht voor Villa Joep. Op maandag 11 mei overhandigden de leerlingen vanuit verschillende vestigingen van het PCC officieel de cheque aan Joyce van Meij, vrijwilliger van Villa Joep.

0: Iedereen weet dat producten zoals vlees en vis in de koelkast thuis horen. Maar wist je ook dat eieren ook het beste in de koelkast bewaard kunnen worden? In de koelkast blijven producten langer goed. Maar het gaat ook de groei van ziekmakende bacteriën tegen. Dubbel winst dus. Maar hoe koud hoort je koelkast nu te zijn? Weet je het? De ideale temperatuur in je koelkast is 4 graden. Hoe stel je je koelkast in op 4 graden? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/koelen.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet, onder leiding van Ton de Alberta.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het Openbaar Ministerie eist in hoger beroep ruim 5 jaar cel tegen een 35-jarige man uit Utrecht voor seksuele uitbuiting van jonge vrouwen in onder meer Alkmaar en Purmerend. De verdachte bekende dinsdag onverwacht schuld en zei spijt te hebben. Tegen zijn vrouw werd 240 uur taakstraf geëist, plus 45 dagen cel en 1 jaar voorwaardelijk. Volgens justitie verdiende het echtpaar bijna 1 miljoen euro aan de uitbuiting. Over 2 weken is de uitspraak. De informatie die het college van Dijk en Waard gaf over een drugslab in de Stad van de Zon was onvolledig. Het college stelde dat er geen eerdere meldingen waren gedaan voor de woning waar het lab werd gevonden, maar Streekstad Centraal had eerder al bericht dat het wel zo was. Nu blijkt het college alleen naar de laatste 2 jaar te hebben gekeken. Voor 2024 waren er wel degelijk meldingen, maar die leidden niet tot politieingrijpen. Een poging van de bestuursrechter in Alkmaar om een conflict tussen de gemeente Bergen en bouwfraude klokkenluider Ad Bos via bemiddeling op te lossen is mislukt. De zaak draait om een dwangsom voor een woning die Bos wil bouwen aan de Vennewatersweg in Egmond Binnen. Eerst kreeg hij daarvoor een vergunning, maar die werd ingetrokken toen de buren bezwaar maakten. De behandeling door de rechter gaat verder op 18 juni. Op het kruispunt bij buurtschap Het Kruis bij Heergewaard zijn gisteravond 2 auto's met elkaar in botsing gekomen. De inzittenden raakten niet gewond. Beide auto's raakten wel zwaar beschadigd. Het kruispunt van de Jan Glijnisweg en de Rustenburgerweg werd tijdelijk afgesloten, wat voor de nodige verkeershinder zorgde. De politie onderzoekt nog de toedracht van het ongeval. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Regio Nieuws. Sport, sport, de agenda, het weer en meer.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: Op woensdag 27 mei organiseert het Bonheuvel College in Castricum een bijzondere klimaatexamen. Iedereen die meer wil weten over de klimaatverandering, energie en duurzaamheid is van harte welkom in de gymzaal. Tijdens het examen kunnen deelnemers hun kennis testen met 36 tot 45 meer keuzevragen over deze belangrijke onderwerpen. Het hele examen duurt een uur en is erop gericht om bewustzijn te creëren over het klimaat. Je hoeft geen voorkennis te hebben, maar als je wilt kun je alvast voorbereiden met een online proefexamen op klimaatexamen.nl. De organisatie heeft samengewerkt met Daryl Education, het KNMI en de Universiteit Utrecht om dit examen op te zetten. Het evenement begint om 3:30 in gymzaal 3 van het Bonheuvel College, met inloop vanaf 3:15. Vergeet niet je rekenmachine mee te nemen. Na afloop is er een borrel in de personeelskamer. Aanmelden kan via de website van het klimaatexamen.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Hardcore Bergen geeft op zondag 14 juni een concert in de Ruïnekerk. Van 4 uur 's middags tot 6 uur brengt het koor een mix van klassiekers en moderne nummers. Begeleid door een live band.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: PBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat, zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: alkmaar@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ondanks de noodopvang in Stadskanaal hebben toch enkele asielzoekers in Ter Apel vannacht buiten geslapen. Het gaat om een handjevol mensen, zag een verslaggever van de NOS. Volgens burgemeester Velema van Westerwolde heeft iedereen de kans gehad om binnen te overnachten. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit de laatste dagen overvol. Ook de komende dagen wordt drukte verwacht in het aanmeldcentrum, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De verwachting is dat in Ter Apel vannacht 120 plekken te weinig zijn. Het Rode Kruis heeft een Giro-nummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en lijkzakken. Het Amphia ziekenhuis in Breda stelt 10.000 sigarettenpeuken tentoon in een glazen koker. De peuken zijn in 4 dagen tijd rondom het ziekenhuis verzameld. Ondanks het rookverbod steken veel mensen op het terrein een sigaret op, dus voert het ziekenhuis in Breda actie. Het hoopt rokers zo te ontmoedigen. Een record aantal bergbeklimmers heeft gisteren de top van de Mount Everest bereikt. Maar liefst 274 mensen beklommen de berg met succes vanaf de Nepalese kant. Volgens bergsportorganisaties kwam dat vooral door het gunstige weer. Het zijn er ruim 50 meer dan het oude record, dat stamt uit 2019. Misschien loopt het aantal nog op, want klimmers moeten hun prestatie zelf melden en bewijzen als ze terugkomen in het basiskamp. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het zo'n 18 graden, in het binnenland maximaal 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen veel zon en droog. En dan kan het maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Seizoen met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Wie de afgelopen tijd langs de Hoever wegreed, heeft misschien een opvallende nieuwe verschijning gezien. Naast camping De Tuintjes staat sinds kort het eerste Wijkamp kippenkar in de gemeente Bergen. Een zelfvoorzienend en verplaatsbaar kippenhok waar 249 kippenvrije uitloopeieren produceren. Voor familie Van Dam bleek het een praktische stap die goed uitpakt.
0: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80.

0: Van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankoop.
1: Chaotica, een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shot of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Bij knooppunt Raasdorp 2 kilometer, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Het landbouwportaal Noord-Holland is overspoeld met aanvragen van boeren en eigenaren van agrarische gronden voor subsidie om maatregelen te nemen die de water- en bodemkwaliteit moeten verbeteren. Daarom kunnen agrariërs in het gebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voorlopig geen nieuwe aanvragen meer indienen. In de eerste week kwamen al 169 verzoeken binnen. Volgende week wordt bekeken of er nog extra budget beschikbaar kan komen. In Alkmaar is het 18-jarig partijlid van Forum voor Democratie opgestapt na ophef over een TikTok-filmpje waarin hij volgens critici een white power gebaar maakte. Die ontkent dat en zegt dat het om een perfect gebaar ging. De jongeman stond bij de gemeenteraadsverkiezingen op de kandidatenlijst voor Forum voor Democratie. De Alkmaarse politiek reageerde fel op de kwestie. Fractievoorzitter Jelle Wittebroud noemt het vertrek het meest verstandige besluit. De nieuwe 30-kilometerzone op de Alkmaarse Terborglaan is niet correct uitgevoerd. Een Alkmaarder merkte op dat er wel 30 in het asfalt staat, maar dat borden ontbreken. Volgens de verkeerswet geldt de lagere maximumsnelheid alleen als er ook officiële verkeersborden staan. Daarnaast maakt ook de inrichting van de straat uit. De gemeente Alkmaar laat weten dat er nog deze week borden worden geplaatst. 2 automobilisten zijn gisteren aangehouden wegens rijden onder invloed na een aanrijding in Uitgeest. Dat gebeurde op de provinciale weg N203, ter hoogte van het viaduct van de A9. Een van de bestuurders reed op de rechte rijstrook tijdens het naderen van de afslag naar Alkmaar en besloot links voor te sorteren. Maar daar reed de andere al met een botsing tot gevolg. Een drugstest van beide ongedeerde bestuurders wees op cocaïnegebruik. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: Zaterdag 27 juni verandert Alkmaar in één groot spektakel tijdens de badeentjesrace. Duizenden vrolijke badeentjes racen door de Meent richting het Waagplein. Een feestelijk en onvergetelijk moment voor jong en oud. Voor slechts €5 kan je eigen badeentje adopteren met een unieke lotnummer. Op de racedag volg je dan vol spanning jouw eentje richting de finish en maak je kans op mooie prijzen. Maar meedoen is meer dan alleen leuk. Met je deelname steun je de kunstuitleen Alkmaar. Dankzij de bijdrage kunnen wij tentoonstellingen, projecten en activiteiten blijven organiseren en de kunst toegankelijk maken voor een breed publiek in Alkmaar en omgeving.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning, het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het dorp Moerdijk kan misschien toch blijven bestaan, schrijft de gemeente op de website. Volgens de gemeente overweegt de Rijksoverheid of er minder ruimte nodig is voor energieprojecten en industrie, zodat het dorp niet weg hoeft. Toch tempert de gemeente de verwachtingen. Er zijn nog veel vragen en er is nog geen toezegging gedaan door het Rijk. In november werd aangekondigd dat Moerdijk moest wijken voor industrie. Daarop kwam veel protest, onder andere vanuit de 1300 inwoners. Het politiebureau in Lelystad is korte tijd ontruimd geweest vanwege een mogelijk explosief. Iemand had een handgranaat gevonden en die naar het bureau gebracht. Het gebouw werd vanwege de veiligheid ontruimd. Het is niet bekend waar die granaat is gevonden. Het explosief is afgevoerd en aan het begin van de middag is het politiebureau in Lelystad weer vrijgegeven. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al verdacht van ontucht met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Nog nooit hebben zoveel mensen op één dag de top van de Mount Everest behaald. Mede door het gunstige weer lukte het 274 mensen om gisteren de hoogste berg ter wereld te beklimmen. Dat zijn er 50 meer dan het vorige record uit 2019. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18 en de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en ook morgen is er veel zon. Het is dan droog en het kan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Seizoen met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De historische begraafplaats aan de Ruïnelaan in Bergen kent een rijke geschiedenis die teruggaat tot 1864. Hoewel de begraafplaats al in 1920 werd gesloten, is het terrein uitgegroeid tot een gemeentelijk monument met grote cultuurhistorische waarde. Vrijwilligers van de historische vereniging Bergen zetten zich al jaren in om deze bijzondere plek te behouden.

0: Help anderen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl.
1: Regio Nieuws. Sport. Sport. De agenda. Het weer. En meer. Luister elke werkdag naar Nieuwsboulevard. En blijf zo op de hoogte van het laatste nieuws in de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Met de ochtend, middag en avondeditie. Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Hier op de nummer 1 voor de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Het Openbaar Ministerie eist in hoger beroep ruim 5 jaar cel tegen een 35-jarige man uit Utrecht voor seksuele uitbuiting van jonge vrouwen in onder meer Alkmaar en Purmerend. De verdachte bekende dinsdag onverwacht schuld en zei spijt te hebben. Tegen zijn vrouw werd 240 uur taakstraf geëist plus 45 dagen cel en 1 jaar voorwaardelijk. Volgens justitie verdiende het echtpaar bijna 1 miljoen euro aan de uitbuiting. Over 2 weken is de uitspraak. De informatie die het college van Dijk en Waard gaf over een drugslab in de Stad van de Zon was onvolledig. Het college stelde dat er geen eerdere meldingen waren gedaan voor de woning waar het lab werd gevonden, maar Streekstad Centraal had eerder al bericht dat het wel zo was. Nu blijkt het college alleen naar de laatste 2 jaar te hebben gekeken. Voor 2024 waren er wel degelijk meldingen, maar die leidden niet tot politie-ingrijpen. De flexwoningen in Limmen moeten eind september leeg zijn. Dat bericht hebben inwoners van het gebouw aan de Oosterzijweg gekregen. Pro, D66 en de Vrije Lijst hebben raadsvragen over deze kwestie gesteld. Een deel van de flexwoningen wordt bewoond door vluchtelingen. De gemeente heeft een zorgplicht en zou dus wel voor alternatieve woonruimte moeten zorgen. De partijen willen weten wat de plannen van het college daarvoor zijn. Alkmaar komt in actie tegen de opvang van nareizigers en andere statushouders in Hotel Alkmaar. De tijdelijke noodopvang is in strijd met de omgevingswet en het bestemmingsplan, omdat de locatie een horecabestemming heeft. Zoals het college al aankondigde, gaat het de regels handhaven. En dit kan leiden tot stevige dwangsommen. Het COA is gewaarschuwd en krijgt de gelegenheid om te reageren. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Trio Mereen brengt op zondag 24 mei een sfeervol voorjaarsconcert in het Witte Kerkje in Groet. Het ensemble speelt de traditionele Ierse melodieën op Keltische harp, viool en zang. Het concert vindt plaats in het Witte Kerkje aan de Kerkbrink 1 in Groet. Kaarten kosten €18. Kinderen tot en met 15 jaar betalen €10. Tickets zijn verkrijgbaar via www.mereentrio.com.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's is er altijd wat te vinden voor de echte muziekliefhebber.

0: Bel of mail naar alkmaar@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. Oud-advocaat Ines Wesky hoeft niet opnieuw de cel in. Volgens de rechtbank in Rotterdam is Wesky wel schuldig aan het doorspelen van berichten naar crimineel Ridouan Taghi, maar heeft de strafzaak al genoeg gevolgen gehad voor de oud-advocaat. De rechter legt haar daarom een straf op die gelijk is aan het aantal dagen dat Wesky al vast heeft gezeten, namelijk 42. Het Openbaar Ministerie had 4,5 jaar cel geëist. Tegen Kamerlid Gidi Markussower zijn 20 aangiftes binnengekomen bij de politie. Het OM verwacht dat dat aantal de komende dagen nog op zal lopen. De leider van groep Markussower zei in een interview dat Palestijnen de vernietiging van hun gebied over zichzelf hebben afgeroepen. Ook sprak hij in Loosdrecht met een demonstrant over omvolking. Het OM zal op basis van de aangiftes de zaak gaan beoordelen. In de Marokkaanse stad Fes zijn minstens 4 mensen omgekomen na het instorten van een appartementencomplex. Ook raakten 6 mensen gewond. Het gebouw van 4 verdiepingen stortte vannacht in. Onder het puin wordt nog gezocht naar overlevenden. Gebouwen in de omgeving zijn uit voorzorg ontruimd. In Fes storten vaker gebouwen in. De laatste keer was in december. Toen kwamen er 22 mensen om. De Duitse keeper Manuel Neuer is opgenomen in de selectie van Duitsland voor het WK voetbal. De 40-jarige doelman was al 2 jaar gestopt als international, maar keert nu terug voor het wereldkampioenschap in juni. Neuer staat al sinds 2010 bij alle WK's onder de lat bij Duitsland. Hij speelde al 124 wedstrijden voor de nationale ploeg. Het weer, veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18, in de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen ook veel zon. Het blijft droog en het kan dan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: PCC-leerlingen hebben zich ook dit jaar massaal ingezet om geld in te zamelen voor het goede doel. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen. De PCC-actiedag 2026 heeft het recordbedrag van 35.408 euro opgebracht voor Villa Joep. Op maandag 11 mei overhandigden de leerlingen vanuit verschillende vestigingen van het PCC officieel de cheque aan Joyce van Meij, vrijwilliger van Villa Joep.

0: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan badmintonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
5: Wat wil hij precies met dit programma?
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
1: De Info-app.

0: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je 5 minuten vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag voor knooppunt Burgerveen. En de N247 Amsterdam-Horen. Bij Broek in Waterland Noord in beide richtingen 5 minuten vertraging. Dan is er vertraging op het spoor tussen de stations Amsterdam-Bijlmer Arena en Amsterdam-Holendrecht. Rijden tot het einde van de middag geen treinen en dat komt door een aanrijding. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. In Dijk en Bart gaat het steeds vaker mis met het scheiden van plastic afval. Daarom start de gemeente een campagne van €120.000... om inwoners beter uitleg te geven wat wel en niet in de PBD-bak hoort. PMD heet voortaan PBD, dat staat voor plastic, blik en drinkpakken. In sommige wijken zit 60% verkeerd afval in de bakken. Bewoners krijgen eerst uitleg en bij herhaling blijft de container staan met een rode kaart eraan. De campagne loopt tot juli. Het Openbaar Ministerie eist in hoger beroep ruim 5 jaar cel tegen een 35-jarige man uit Utrecht voor seksuele uitbuiting van jonge vrouwen in onder meer Alkmaar en Purmerend. De verdachte bekende dinsdag onverwacht schuld en zei spijt te hebben. Tegen zijn vrouw werd 240 uur taakstraf geëist, 45 dagen cel en 1 jaar voorwaardelijk. Volgens justitie verdient het echtpaar bijna €1 miljoen aan de uitbuiting. De uitspraak is over 2 weken. De flexwoningen in Limmen moeten eind september leeg zijn. Dat bericht hebben bewoners van het gebouw aan de Oosterzijweg gekregen. Pro, D66 en de Vrije Lijst hebben raadsvragen over deze kwestie gesteld. Een deel van de flexwoningen wordt bewoond door vluchtelingen. De gemeente heeft een zorgplicht en zou dus wel voor alternatieve woonruimte moeten zorgen. De partijen willen weten wat de plannen van het college daarvoor zijn. De nieuwe 30-kilometerzone op de Alkmaarse Terborglaan is niet correct uitgevoerd. Een Alkmaarder merkte op dat er wel 30 in het asfalt staat, maar dat borden ontbreken. Volgens de verkeerswet geldt de lagere maximumsnelheid alleen als er ook officiële verkeersborden staan. Daarnaast maakt ook de inrichting van de straat uit. De gemeente Alkmaar laat weten dat er nog deze week borden worden geplaatst. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het...

0: stappen gaat.
1: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
2: Op zondag 14 juni vindt de jaarlijkse jeugdsportdag plaats op de voetbalvelden van Duinrand S. Alle kinderen van 6 tot en met 13 jaar kunnen gratis meedoen aan dit sportief evenement. Mede dankzij de bijdrage van lokale sponsors.

0: Veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Voor ANWB verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De overheid weet vaak wie hulp nodig heeft, maar komt te laat of helemaal niet in actie om die mensen te helpen. Dat zegt de Nationale Ombudsman in zijn jaarverslag. Vorig jaar kwamen er 25.000 klachten binnen over slechte communicatie van de overheid. De ombudsman zegt dat het een keuze is van de overheid om burgers niet actief te benaderen om hulp te bieden. Want de kennis over wie er hulp nodig heeft, zou er wel zijn. Door het gebrek aan initiatief vanuit de overheid komen burgers volgens de ombudsman soms onnodig in de problemen. De politie heeft een minderjarige opgepakt in het onderzoek naar de bedreiging van een Joodse school. Het is nog onduidelijk waar de jongen precies van wordt verdacht, laat de politie weten na berichtgeving van het Parool. De school in Amsterdam werd gisteravond telefonisch bedreigd. De minderjarige jongen is diezelfde avond aangehouden. De Joodse school bleef vandaag gesloten en er is extra beveiliging. Bij het gebouw ging in maart een explosief af. De burgemeester sprak toen van een aanslag. Oud-advocaat Ines Wesky is wel schuldig aan het doorspelen van informatie aan Ridouan Taghi, maar hoeft niet meer de cel in. De rechtbank in Rotterdam legt haar 42 dagen cel op, precies even lang als haar voorarrest. Volgens de rechter heeft de zaak al zoveel gevolgen voor haar gehad dat meer straf geen zin heeft. Door klimaatverandering vallen steeds meer hittedoden als de overheid geen maatregelen neemt. De Gezondheidsraad en de Wetenschappelijke Klimaatraad wijzen verder op een grotere kans op huidkanker en nieuwe infectieziekten. De overheid zou er daarom bijvoorbeeld voor moeten zorgen dat huizen en scholen hittebestendiger worden. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon. En de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland staat 65 kilometer file. De meeste files leveren ongeveer een minuutje of vijf vertraging op. Op de A4 Amsterdam-Den Haag ben je echter 10 minuten extra kwijt tussen Schiphol en Roelof Arendsveen. En de A9 naar Alkmaar tussen de knooppunten Velzen en Kooimeer doe je er nu een kwartier langer over. Dus vertraging op het spoor tussen Amsterdam-Zuid en Breukelen en tussen Amsterdam Centraal en Breukelen rijden op dit moment geen treinen. Dat komt door een aanrijding. En tot zover de ANWB verkeer. Informatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
3: Dit is de Good Afternoon Show met Bart Verhulst op Radio 80.

Dit is de Good Afternoon Show. Het is even na vier, om precies te zijn. 4:09. We zijn tot 6:00 vanmiddag bij je met lekker veel muziek. Wat dacht je van de volgende? Hier is Afrojack, Sia en David Guetta. Hier is Awake Tonight.

extreem weer, een storing of een cyberaanval kan alles ineens uitvallen. De overheid en hulpdiensten doen wat ze kunnen. Maar in de eerste 72 uur na zo'n grote storing bent u op zichzelf aangewezen.

geïnspireerd geweest door de Motown en daarom ook het artiestenvak ingedoken. Phil Collins, godzijdank, want dankzij hem hebben we die mooie plaat allemaal gehad. En ter opbade van de Motown heeft hij ooit een keer een album opgenomen met alleen maar Motown muziek. En dit was er eentje van Love is Like a Heatwave in de Good Afternoon Show. Nu met Janet Jackson, here is Runaway.

0: Show. Tot zo na de break en headlines.
1: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
2: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
3: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdagdate.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland staat 100 kilometer file. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht heb je tussen Breukelen en Utrecht-Leidse Rijn 10 minuten extra nodig. Dat geldt ook voor de A4 Amsterdam-Den Haag bij Roelofarendsveen. De A6 Muiden-Lelystad tussen Almere-Regenboogbuurt en Lelystad Airport. Een kwartier

0: vertraging. De A9 van Amstelveen naar Alkmaar moet ik zeggen. Voor het knooppunt Kooimeer doe je er 20 minuten langer over. De N208 Sassenheim richting Velzen. Tussen Velzenbroek en A22 heb je 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. In Dijk en Bart gaat het steeds vaker mis met het scheiden van plastic afval. Daarom start de gemeente een campagne van €120.000... om inwoners beter uitleg te geven wat wel en niet in de PBD-bak hoort. PMD heet voortaan PBD, dat staat voor plastic, blik en drinkpakken. In sommige wijken zit 60% verkeerd afval in de bakken. Bewoners krijgen eerst uitleg en bij herhaling blijft de container staan met een rode kaart eraan. De campagne loopt tot juli. Het landbouwportaal Noord-Holland is overspoeld met aanvragen van boeren en eigenaren van agrarische gronden voor subsidie om maatregelen te nemen die de water- en bodemkwaliteit moeten verbeteren. Daarom kunnen agrariërs in het gebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voorlopig geen nieuwe aanvragen meer indienen. In de eerste week kwamen al 169 verzoeken binnen. Volgende week wordt bekeken of er nog extra budget beschikbaar kan komen. De informatie die het college van Dijk en Waard gaf over een drugslab in de Stad van de Zon was onvolledig. Het college stelde dat er geen eerdere meldingen waren gedaan voor de woning waar het lab werd gevonden. Maar Streekstad Centraal had eerder bericht dat het wel zo was. Nu blijkt het college alleen naar de laatste 2 jaar te hebben gekeken. Voor 2024 waren er wel degelijk meldingen, maar die leidden niet tot politie-ingrijpen. Een poging van de bestuursrechter in Alkmaar om een conflict tussen de gemeente Bergen en bouwfraude klokkenluider Ad Bos via bemiddeling op te lossen is mislukt. De zaak draait om een dwangsom voor een woning die Bos wil bouwen aan de Vennewatersweg in Egmond Binnen. Eerst kreeg hij daarvoor een vergunning, maar die werd ingetrokken toen buren bezwaar maakten. De behandeling door de rechter gaat verder op 18 juni. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

de wondervorm van Stevie Wonder. I just called to say I love you in the Good Afternoon Show. Om 5:06 hier in de Good Afternoon Show bij Radio 80. We zijn tot 6 uur bij om jouw werkdag prettig af te sluiten middels leuke plaatjes. Zoals deze van Anton. Hier is Tot het eind van mei.

0: Enrique Iglesias, Escape. En dat was hem helemaal. Goedemiddag, dit is de Good Afternoon Show bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. Buiten schijnt het zonnetje en waarschijnlijk zit je nu lekker in je stoeltje achter in de tuin te genieten van de mooie plaatjes die voorbij komen. Schenk jezelf nog even een kopje koffie in en geniet van Dinah Washington, Mad About a Boy.
1: I'm mad about a boy. And I know it's stupid to be mad about a boy. I'm so ashamed of it, but must admit

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Muziekschool Miele Stelle, 1000 Sterren, heeft in de Van Renescholen een goede plek gevonden. We hebben de hele bovenverdieping, zegt Caroline de Nijs. Daar is nu een naaiatelier en de decors worden er gebouwd. We werken nu toe naar de opvoering van twee musicals. Op 23 mei spelen 23 kinderen de voorstelling Dunne Muren, Boze Buren. Om 16:30 en om 19:30 s'avonds in theaterzaal van de Bergense Scholengemeenschap. Het is een vrolijke musical over bijzondere bewoners in een rusthuis, vol vriendschap, regels en samenleven. Het is voor alle leeftijden leuk om te zien. Een week later speelt op 30 mei in het Vrijzijn Theater in Alkmaar de voorstelling Doodnormale Liefdesverhaal. Een hartverwarmende musical over een meisje uit een rare familie en een jongen uit een gewone familie. Liefde, anders zijn, elkaar accepteren. Het komt allemaal langs.

Andy, om 10 minuten voor 5 hier in de Good Afternoon Show bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. We dalen af naar 1987, toen was daar de Robert Cray Band. Here is Right Next Door.

Little Kleine samen met Samuel Welton en Maak Me Nou Niet Gek. Stel je even voor, je bent morgen vrij, net als ik. Ik heb gewoon de toeval. En je slaapt even uit en je slaat je ogen open. Je schuift je gordijnen open. En je ziet die morgen die mooie koperen ploet boven de hemel aanstaan. The Morning Sun. Robbie Williams heeft daar een plaat over geschreven. Ik spreek je zo meteen na het nieuws van 5 uur in deel 2 van de Good Afternoon Show.

Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: En veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is geraakt. De stad maakt extra plekken op bestaande opvanglocaties voor 6 maanden op verzoek van asielminister Van den Brink. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van een falend opvangbeleid en zegt dat uitlatingen van politici bijdragen aan de onrust. Amsterdam ving al meer mensen op dan de spreidingswet vereist. Het worden er nu meer dan 5000. Onder andere oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en viroloog Marion Koopmans zijn opgeroepen als getuigen door de coronacommissie. De enquêtecommissie met Kamerleden gaat in totaal 47 mensen vragen stellen. Het doel is om de besluitvorming rond het coronabeleid en de maatregelen te onderzoeken. De commissie wil vooral lessen trekken. De verhoren starten eind deze maand. Andere getuigen die zijn opgeroepen zijn oud-minister voor medische zorg Bruno Bruins en oud-minister van Justitie Bert Grapperhaus. Ook oud-directeur van het RIVM, Jaap van Dissel, is gevraagd om langs te komen. In het onderzoek naar de dood van een 73-jarige man in Amsterdam is opnieuw een minderjarige aangehouden. Het is een jongen van 14 jaar. Eerder werden al jongens van 15 en 17 aangehouden. De man werd voor het laatst levend gezien op Koningsdag en werd begin mei doodgevonden in zijn huis. Een monteur die per ongeluk een huis in Oldenzaal opblies, een lichtere straf gekregen. In hoger beroep is hij veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf voor de ontploffing 4 jaar geleden. De man installeerde een laadpaal, maar raakte per ongeluk een gasleiding. Het huis stortte volledig in, een bewoner en de monteur raakten gewond. Het weer, veel zon en wat wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon. En de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht heb je tussen Breukelen en Utrecht Centrum 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. A9 naar Alkmaar tussen Vels en Akersloot 20 minuten vertraging. En op de N247 van Amsterdam naar Hoorn tussen de A10 en Broek in Waterland heb je 20 minuten extra nodig. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
3: Good afternoon met Bart.

Inmiddels al weer 10 minuten over 5, deel 2 van de Good Afternoon Show. Sorry voor mijn keel, ik ben klein, ik las van een kikkertje in mijn keel. We openen met Level 42 en Take Care of Yourself. We gaan nu luisteren naar Baby Rexha, samen met Faithless. Dit is The New Religion. Dit is de Good Afternoon Show, tot aan 6 uur.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Goed nieuws voor jonge gezinnen in Egmond aan de Hoef. Kindcentrum De Kiem, voorheen de poppenkast, heeft weer plaats voor baby's. In een veilige omgeving krijgen de allerkleinste alle aandacht om op hun eigen tempo op te groeien.

deze CD lag onder een flinke laag stof. Ik denk, ik pak hem er weer eens bij. Wat is hier lekker, hè? Freak Power, Turn In, Cop Out in de Good Afternoon Show. Om 6:10. We gaan terug naar de jaren 70 met Donna Summer. Hier is Last Dance in de Good Afternoon Show. Tot aan 6:00 hier bij Radio 80.

We namen je mee terug naar 1984 met Hall & Oates en The Man Eater. Om 4 minuten voor half 6 in de Good Afternoon Show. Op deze mooie zonnige donderdagmiddag. En dat vieren we met mooie muziek. Zoals deze van Chapel Road. Hier is The Giver.

0: Ochtendshow. Tot zo, na de break en headlines.
1: Als ouderen is het extra belangrijk om op je voeding te letten. Je gezondheid is namelijk wat kwetsbaarder. Door gezond te eten kan je onbedoeld gewichtsverlies voorkomen en je weerstand op peil houden. Zorg dus dat je voldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgt, waaronder eiwit, calcium en vitamine.

0: vitamine D. Meer informatie over gezonde voeding voor ouderen vind je op www.voedingscentrum.nl/70+.
1: Radio 80 Hit Dossier. Hits van toen en nu. De jaren 70.
2: De jaren 70.
1: De jaren 80.
2: De jaren 80.
1: De jaren 90.
2: De jaren 90.
1: En de hits van nu. Nu. Radio 80 Hit Dossier.
2: Hit Dossier.
1: Elke werkdag van 2 tot 4. Non-stop. Radio 80 Hit Dossier.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je een kwartier vertraging op de A2 van Amsterdam naar Utrecht, tussen Breukelen en Utrecht Centrum. Op de A7 is de weg dicht. De afsluitdijk in de richting van Friesland is afgesloten. En dat is vanwege een ongeluk. Omrijden doe je via Almere en Emmeloord. Op de A9 naar Alkmaar, tussen knooppunt Vels en Akersloot, heb je een kwartier vertraging. Op de N247 van Amsterdam naar Hoorn, bij Broek in Waterland, doe je er ook een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een grote stroomstoring heeft vandaag voor problemen gezorgd in Heiloo en Egmond aan den Hoef. Volgens netbeheerder Liander zaten ruim 5000 huishoudens zonder elektriciteit. Ook verkeerslichten vielen uit. Ook het gemeentehuis viel in het storingsgebied. De storing werd iets voor 11 uur gemeld en was rond 1 uur weer opgelost. De oorzaak van de storing is onderwerp van onderzoek. Het Openbaar Ministerie eist in hoger beroep ruim 5 jaar cel tegen een 35-jarige man uit Utrecht voor seksuele uitbuiting van jonge vrouwen in onder meer Alkmaar en Purmerend. De verdachte bekende dinsdag onverwacht schuld en zei spijt te hebben. Tegen zijn vrouw werd 240 uur taakstraf geëist, 45 dagen cel en 1 jaar voorwaardelijk. Volgens justitie verdiende het echtpaar bijna 1 miljoen euro aan de uitbuiting. De uitspraak is over 2 weken. In Alkmaar is het 18-jarig partijlid van Forum voor Democratie opgestapt na ophef over een TikTok-filmpje waarin hij volgens critici een white power gebaar maakte. Hij ontkent dat en zegt dat het om een perfect gebaar ging. De jonge man stond bij de gemeenteraadsverkiezingen op de kandidatenlijst voor FVD. Fractievoorzitter Jelle Wittebrood noemt het vertrek het meest verstandige besluit. Op het kruispunt van buurtschap Het Kruis bij Heerhugowaard zijn gisteravond 2 auto's met elkaar in botsing gekomen. De inzittenden raakten bij de aanrijding niet gewond, maar de auto's raakten wel zwaar beschadigd. Het kruispunt van de Jan Glijnisweg en de Rustenburgerweg werd tijdelijk afgesloten en dat zorgde voor het nodige verkeershinder. De politie heeft de zaak in onderzoek. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
5: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.

Cavendish en Aisha hier bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. Om 6:06 in de Good Afternoon Show op deze donderdagmiddag. Tijd om te luisteren naar Madonna. Hier is Justify My Love.

0: myself. Save my soul, save myself. Save my soul, save myself.
1: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
2: Voor de zesde keer organiseert Stichting Duinbehoud een fotowedstrijd rond de Dag van de Duinen. Wie wint, ziet zijn eigen foto terug in het blad Duin en krijgt de prijs uitgereikt op 26 juni in Castricum. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de themabijeenkomst De Toekomst van het Strand op 26 juni in het Huis van Hilde in Castricum. Foto's insturen kan tot en met 9 juni. Stuur ze in de hoogst mogelijke resolutie naar stichting@duinbehoud.nl onder vermelding van fotowedstrijd 2026.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De enquêtecommissie naar het coronabeleid roept 47 mensen op als getuigen. Onder hen zijn de hoofdrolspelers, zoals oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel. Het onderzoek dat volgende week begint is bedoeld om te leren van de coronaperiode voor een eventuele volgende crisis. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding rijden er tot zeker 6 uur geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal. Op andere trajecten rond de hoofdstad rijden minder treinen. Het OM wil dat een medewerker van de Wegenwacht die een fietser doodreed 2 jaar geleden de cel ingaat. Hij moet volgens het OM 2 jaar de cel in. De man was 2 jaar geleden in Eindhoven een automobilist aan het helpen toen een dief er met zijn portemonnee en telefoon vandoor ging. De Wegenwachter kwam later achter zijn locatie en reed de dief van zijn fiets. Diegene overleefde dat niet. De verdachte liet vandaag in de rechtszaal weten dat hij een mentaal wrak is sinds het incident. Op 4 juni is de uitspraak. De gemeente Amsterdam schiet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te hulp. Gisteravond zijn door het Stadskanaal al tientallen asielzoekers opgevangen, omdat er in Ter Apel geen plaats meer was. Ook voor de komende tijd worden tekorten verwacht. Daarom gaat Amsterdam 230 extra vluchtelingen opvangen. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen het hele land volop zon en de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland viel op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Schiphol en Roelofarensveen is de vertraging een kwartier. A5 naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10 een kwartier vertraging. Dan het ongeluk op de afsluitdijk, de A7 richting Friesland. Die is afgesloten ter hoogte van de Lorenzluizen. En dat gaat nog uren duren. Het verkeer richting Friesland rijdt om via Almere en Emmeloord. Op de N247 van Amsterdam naar Hoorn tussen de A10 en Broek in Waterland heb je een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
4: Overal ter wereld te ontvangen.
5: Voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
6: En dan nu. De Donderdagdate met Frank Ruiters. Met gezondheidsnieuws, interviews over gezond leven en feel-good muziek.
7: Frank Ruiters.

Cause I'm love, L-O-V-E. Say what I got is what you need. A little

0: have got is what you need. Je hoorde Unique aan het begin van dit programma. En wat leuk dat je er bent.
1: De donderdagdate.
0: Dit is hem weer.
2: Frank Ruiters.
0: Ja. Onze donderdagdate, onze vaste afspraak. Dat betekent dat jij niet alleen lekkere feel-good muziek hoort, maar ook interviews over gezond leven en het laatste gezondheidsnieuws. Met vandaag als gast in dit programma Casper Beukema, orthomoleculair therapeut over het belang van visolie. Monique Lindeboom van beautyjournaal.nl. Andrea Bleker, zij is kruidengeneeskundige en vertelt ons over de werking van tijm. En opnieuw in het programma oncoloog Philip Westerlink met meer informatie over de Cancer Risk Calculator die je kunt halen uit jouw Play Store of App Store. Tussendoor hoor je gezondheidsnieuws en dus lekkere feel-good muziek. Dus geniet ervan, ga er lekker voor zitten, want we zijn er weer. Hier zijn de Sparks en you got the beat clock.
3: De donderdagdate is Gezondheidsnieuws Radio.
2: Here's your DJ, coach en therapist, Frank Ruiters.

is een stukje van de lange versie. Je hoorde dus de Sparks en You Got the Bit Clock. Gezondheidsnieuws. Het intro heb ik eraf geknipt, want anders duurt het nog een minuut of drie, denk ik. Inderdaad, gezondheidsnieuws. Mensen met een angststoornis hebben volgens een grote analyse aanzienlijk lagere hoeveelheden van de voedingsstof choline in hun hersenen dan anderen. Het tekort van gemiddeld 8% zit vooral in de prefrontale cortex. Dat is het hersengebied dat belangrijk is voor het regelen van emoties en stress. Omdat ons lichaam zelf te weinig choline aanmaakt, is het aanvullen daarvan via voeding of supplementen mogelijk een nieuwe route om angstklachten te verlichten. Deze bevinding verbindt voor het eerst direct een specifiek nutriënt met de biologische achtergrond van verschillende angststoornissen, zoals paniek en sociale angst. Goed om te weten, en zometeen gaan wij contact leggen met Casper Beukema, orthomoleculair therapeut en voedingsdeskundige.

0: beste vorm. Want ik maak me wel een beetje zorgen over supplementen met vis. Gelezen kunnen al ranzig worden. Ja, zijn die betrouwbaar? En hoe kun je ons letten dat als je omega 3 subneemt, dat je de stuk kiest?
1: Ja, weet je, zo is het mee. Die zijn vrij goed. Dus laat ik eerst...
0: Over supplementen met vis gelezen kunnen al ranzig worden. Ja, zijn die betrouwbaar? En hoe kun je ons letten dat als je omega 3 subneemt, dat je de stuk kiest?
1: Ja, weet je, zo is het mee. Die zijn vrij goed. Dus laat ik eerst even...
0: Over supplementen met vis gelezen kunnen al ranzig worden. Ja, zijn die betrouwbaar? En hoe kun je ons letten dat als je omega 3 subneemt, dat je de stuk kiest?
1: Ja, weet je, zo is het mee. Die zijn vrij goed. Dus laat ik eerst even... wat is omega 3 aan DH in het kort? Gaan we naar de...

0: wat is omega 3 aan DHA in het kort? Gaan we naar de kwaliteit ervan. Nou, om te kennen, het is zuur. Net alleen, het is bij de visboer kun je ruiken of iets vers is of niet, met de uitzondering van tonijn, want die spreidt die geur niet uit. Dus dat is een linker vis als je je visboer niet vertrouwt. Nou, hoe hebben ze dat in kaart gebracht? Er is een marker voor oxidatie en dat heet de totox. He, dus de totox betekent eigenlijk de totale oxidatiewaarde. En dat is in twee dingen ingedeeld. Je hebt primair, daar gaan we even op in. Dus wat is primair? Primair is eigenlijk hoeveel zuurstof is er ingewerkt. En dat wordt gemeten in PV. En dat staat voor peroxide value. Nou, wat is belangrijk voor jou als consument? Die PV die mag niet boven 5. De tweede is secundair. En dat is de AV. En dat staat voor, daar heb je hem weer, anisidine value. Dus hoe is die geur? En hoe ver is het al beschadigd? En die mag maximaal 20 riepen. De peroxidatie maximaal cijfertje 5. En de AV maximaal 20. Dat tellen we op. En dan hebben we een limiet. Dus boven de 26 is het eigenlijk geen goed product. Nou, in heel veel producten, en vooral de A-merken, zit dat gehalte daar gewoon zwaar onder. En dat wordt nog vaak wel eens tegengesproken door sommige multilevel marketing goeroes, die dan één bepaald product hebben. Maar in de praktijk valt dat wel mee. Nou, hoe kun je dat zelf controleren? Je kunt het eigenlijk heel simpel vragen bij een leverancier. En dat kun je door het IFOS-rapport te vragen. IFOS, IFOS, staat voor International Fish Oil Standards. Dus simpel gezegd, jij hebt een visolie van merk A. Nou, dan mail je gewoon merk A. En dan zeg je, mag ik jullie IFOS-rapport? En dan gaan ze dat gewoon geven.
1: Okay.
0: En als een bedrijf het IFOS-rapport niet kan overhandigen, dan is het op zijn best gezegd een beetje slordig. En op zijn slechts gezegd zou het kunnen zijn dat er iets verdacht is.
1: Beetje verdacht. Is het ook niet een hele wijze keuze om dan eventueel te kiezen voor krilolie bijvoorbeeld?
0: Nou, algeolie en krilolie zijn twee verschillende dingen. Algeolie heeft ook EPA en DHA. En heeft qua zware metalen, zit daar eigenlijk niks in. Want het leven van een alg is niet complex genoeg om zware metalen aan te trekken. He, dus waar je met visolie nog te maken hebt met zware metalenbelasting, al zijn die in de A-merken er grotendeels gewoon uitgefilterd. En dat, nogmaals, dat kun je ook opvragen in een rapport. Dus de leveranciers krijgen altijd van de fabrikant het rapport. Dus dat, als ze goed is, slaan ze dat op. Algen hebben dus geen zware metalenbelasting. Kan het oxideren? Tuurlijk wel. Dat is het verschil eigenlijk niet. Het verschil met algen en visolie is eigenlijk, het is een plantaardige bron, maar wel actief. Dus dat wil zeggen, het is veel beter voor het milieu. En er zitten gewoon geen zware metalen in. Mm-hmm. Tenminste, niet in de algen zelf. Hè? Mm-hmm. Dus daar kun je wel op rekenen. Okay. Maar dan nog kan het natuurlijk oxideren, want het is een olie. Als je het wilt testen, dan heb je een omega-3-index om te weten hoe je omega-3-status zelf is. Je wil hebben dat cel wat minstens 13% DHA bevat. En dat halen ze uit een celwand van een rode bloedcel. Dus het is een bloedprikje. En meerdere merken kun je dat opvragen. Kost je een paar tientjes en dan weet je precies hoe je in je omega-3 zit.
1: Oké, mooi.
0: Dat was nog een laatste stuk.
1: Goeie. Dankjewel.
0: Graag.

blijft echt mooi hoe vaak je dit ook hoort. The Bee Gees en More Than a Woman. Straks hier contact met Monique Lindeboom van beautyjournaal.nl. Zij gaat ons informeren over rood lichttherapie voor je gezichtshuid met die maskers, weet je wel. Wat is bewezen? Wat is het effect? We gaan eens meer. Hier is die Disco Radio Action met Amy Stewart, Knock on Wood.

0: You are listening to the Donga Dad Date. Stay fit, healthy and beautiful. And listen as often as you can.
1: Doe dan in het programma Monique Lindeboom van beautyjournaal.nl. Hallo Monique.
2: Hi Frank.
1: Wat fijn dat je er bent. Hi. Jij volgt echt al het nieuws als het gaat over wat kun je doen om de conditie en de uitstraling van je huid te verbeteren en je haar.
2: Ja, al 30 jaar.
1: Zo, dat is een tijd.
2: Ja, een tijd.
1: Nou,
2: ja.
1: Graag wel even wat jij weet of gehoord hebt over de effecten van groen licht. Ik gebruik ook elke dag, zeg zelfs ochtends, zo'n paneel. Dat leg ik op mijn huid. En de reden dat ik dat doe is dat ik weet dat het iets doet met het mitochondriën activeren, waardoor die wat actiever worden en bijvoorbeeld elastine en collageen aanmaken. Maar is dat ook echt aangetoond en werkt dat? Want volgens mij werkt het heel langzaam en heel subtiel.
2: Ja, ja. Je noemde het trouwens groen licht, maar het is rood licht.
1: Ik zei ook rood, zei ik groen.
2: Ja, je zei groen. Oh. En het is inderdaad enorm populair aan het worden. Bedrijven die apparatuur maken zijn heel actief in hun marketing. Ik denk, jij hebt het over een paneel, maar ik denk dat je een masker hebt wat je over je gezicht legt.
1: Nee, ik heb een paneel. Je hebt het coloratypes en dit paneel kan echt op de huid. Dus het bevat drie frequenties, waaronder near infrared.
2: Uh-huh.
1: En die andere weet ik niet uit mijn hoofd.
2: Ja, je hebt rood licht, near red light en near infrared led licht. En het gaat om verschillende golflengten. Tussen de, het varieert naar 1072 nanometer. Vragen mij vaak van, goh, wat moet ik nou hebben? Nou, dit zijn wel belangrijke golflengten om te onthouden. Want de kleine studies die gedaan zijn, die zitten ook allemaal op deze nanometers. Ja, wat jij zei, qua werking, het werkt op je mitochondriën. En je mitochondriën, dat zijn de batterijtjes in elke cel. En die zorgen ervoor dat die cellen kunnen functioneren. Celenergie, daar gaat het om. En jij gaf ook al aan, dat werkt langzaam. Dat klopt inderdaad ook. Het wordt vaak gepromoot als, dan krijg je minder rimpels en minder huid. En ja, dat kan wel, maar dat gaat heel erg langzaam. Wat het meest opvalt, zeker bij rood licht, is dat het de huid kan kalmeren. Dus, en dat zie je ook als je bijvoorbeeld een gevoelige huid hebt, een roodheid hebt. Ik merk dat zelf ook als ik bijvoorbeeld weer in de winter in het buitenland ben geweest, langere tijd. En ik kom terug, mijn huid moet altijd weer wennen aan het Nederlandse klimaat. En dat het heel erg kalmeert. En dat is een hele fijne werking van infraroodmaskers. Maar goed, het stimuleert op de langere duur, kan het elastiseren. Maar dat gaat ook allemaal niet zo snel. Überhaupt gaan die processen niet zo snel. Dus je moet dat wel regelmatig doen. Toch wel zo'n 3 keer per week. En dat ook wel langere tijd blijven herhalen. Jij zegt dat je het gebruikt. Kan jij iets van effect zien op je huid?
1: Nou ja, net als wat jij beschrijft, al heel subtiel. Dus je huid wordt wat rustiger. En lijkt ook wat beter doorbloed.
2: Ja. Ja, een frissere glow krijg je ervan.
1: Ja, voelt gezonder.
2: Ja. Ja. Maar weet je, het is eigenlijk, ik sprak 2 jaar geleden met een dermatoloog op een congres in het buitenland. En hij zei tegen mij dat infra of dat rode licht, dat is eigenlijk het beste cosmetica-ingrediënt wat je kan hebben.
1: Hm.
2: Omdat het teruggaat naar de basis waar alles om draait als het om huidgezondheid gaat. Die huidcellen hebben energie nodig. Dus het is allemaal wel heel leuk, hè, dat je denkt, oh, pigment verminderen, minder rimpels, strakkere huid. Maar het begint allemaal in de basis van die huidcel. En dat is energie.
1: Ja, het zou ook zo zijn dat het vroege zonlicht, dat die ook wat meer van die frequenties bevat dan natuurlijk later kan de zon wel echt schade veroorzaken aan je huid. Maar dat 's ochtends vanaf 7 uur tot iets van 9:30... dat ook wel aardig klopt met die frequenties die in zo'n masker zitten. Klopt dat ook?
2: Oh, dat vind ik heel leuk. Die kennis had ik dan weer niet. Heb je dat uitgezocht?
1: Ja, gehoord van zo'n biohacker, ik denk op YouTube. Dus echt zelf uitgezocht niet. Maar het is misschien wel een onderzoek waard, hè, dat je dat inderdaad een keer aangaat, zelf navraagt.
2: Ja, ik ga er zeker naar kijken. Ik weet wel dat ik heb een app aangeeft wanneer het zonlicht krachtig genoeg is om vitamine D in je huid aan te maken. En dat is weer wel een ander onderwerp. Die app die heet D-Minder. D Minder. En dan geeft de locatie aan waar je bent op deze planeet. En dan geeft hij aan van oké, jij zit nu daar in Noord-Holland aan de kust. Momenteel vanaf 9 uur is de zon sterk genoeg om vitamine D in je huid aan te gaan maken. En dan zorg ik ook echt dat ik zeker...

0: hier gewoon lekker met mijn gezicht in die ochtendzon zit, zonder dat er iets op.
1: Ochtendzon zou echt het meest heilzaam zijn zelfs.
0: Ja. Ja. Ja. Maar goed, die maskers, ja, die zijn onwijs populair. En je hebt maskers, die kun je echt over je gezicht leggen. Die klem je dan vast met bandjes. Maar je hebt tegenwoordig ook panelen. En je hebt ze ook in andere kleuren, ook van blauw licht. En dat is dan eigenlijk om acneproblemen af te remmen. Je hebt ze met groen licht, dan zou het de pigmentaanmaak weer wat afremmen. Ik heb daar zelf geen ervaring mee, maar wel met het licht. Het rode licht is trouwens ook onwijs lekker in de winter als het zo donker is in Nederland. Ja. Ik vind het dan, nou ja, wat jij doet, wakker worden daarmee. Ja, want je krijgt meteen een lekkere bak licht.
1: Ochtends, dat is inderdaad lekker. Ja.
0: Ja, nou, er zijn best wel wat onderzoeken al naar gedaan, maar dat zijn allemaal nog kleine studies. Maar ik zag zelfs in Amerikaanse kwaliteitsmedia dat ze aandacht besteden aan het ledlicht. En Nature had daar ook een soort overzichtsartikel over geschreven. En ik hoorde laatst ook weer een dermatoloog vertellen. Er zijn echt wel studies die aantonen dat het wat kan doen. Maar de studies zijn allemaal nog vrij klein. Dat is wel een beetje een ding. Maar het begin is er, zou ik zo zeggen.
1: Is er nog veel kwaliteitsverschil tussen die maskers? Want ik kan me voorstellen dat er een aantal aanbieders is dat een goedkopere vorm op de markt brengt, maar dat dan net niet die frequenties bevat, of alleen maar het rode ledlicht, maar niet die neerinfrarood en zo.
0: Nou ja, je moet sowieso rood, neerinfrarood en diep neerinfrarood licht hebben. Dat heb ik aan het begin verkeerd gezegd trouwens. Rood, infrarood en diep neerinfrarood licht. Drie soorten rood licht, variërend van 600 tot 1270 nanometer. Dat is heel erg belangrijk. En ze kijken tegenwoordig ook wel naar de output. Het masker wat ik zelf gebruik heeft een output van 30 milliwatt is dat, geloof ik.
1: Ja, klopt.
0: Maar ik zag nu ook al reclame gemaakt worden voor een masker dat komt uit China. En dat heeft maar liefst een output van 134 mW. Reclame over gemaakt door een dermatoloog. En ik heb ze van, wow, dit is wel heel erg sterk. En dat vind ik dan toch een beetje eng voor thuisgebruik. Maar die output zegt ook niet alles. Want het gaat heel erg over die nanometers. Het gaat over de hoeveelheid lampjes die er is in dat stoeltje, in dat masker of dat paneel, hoe lang je het gebruikt. En dan hoef je het niet eens op zo'n gigantisch hoge output te hebben. Dus ik zie wel dat die markt in beweging is. Ja. Als basis aanhouden die drie soorten rood licht en in ieder geval nanometers van 600 tot 1200.
1: Ja, goed om op te letten. En dan echt veel gebruiken, dus niet één keertje, maar echt met een bepaalde regelmaat, hè?
0: Ja, toch wel 2-3 keer per week doen. En dat gewoon echt ook voor langere tijd. Ja, ja
1: precies.
0: Ik ben er zelf nu ook eentje voor mijn hoofdhuid aan het testen.
1: Ja, ik zag het.
0: Haargroei.
1: Ja.
0: Ja, en dat moet je zeker 4 maanden doen. Dus ik kan daar nog helemaal niks over zeggen.
1: Nee, want hoofdhaar duurt ook weer 3 maanden om te groeien. Hè? Dus alles wat je doet, dat zie je pas over 3-4 maanden. Ja.
0: Ja, die haargroei zit natuurlijk in verschillende fases, hè, van groei.
1: Ja.
0: Dus ik weet dat nog niet.
1: Nee.
0: Ik zou echt willen zeggen, een ledmasker is een hele mooie aanvulling op je beautyroutine. Absoluut.
1: Ja, goeie tip.
0: Maar niet combineren met retinolen en zo.
1: Nee, dat is weer te agressief.
0: Veel te agressief, ja.
1: Goed
0: echt op schone huid alleen gebruiken.
1: Ja, prima. Oké, dankjewel.
0: Graag gedaan.

0: Day en Wiggle and Giggle All Night.
1: Gezondheidsnieuws.
0: Een sterk gevoel van zingeving is niet alleen goed voor je geest, maar blijkt ook een krachtige bescherming voor je hart en vaten. Een grote analyse toont aan dat mensen met een duidelijk levensdoel 17% minder kans hebben op een hartinfarct, beroerte of vroegtijdig overlijden. Dat effect blijft staan zelfs als je corrigeert voor leeftijd, inkomen en andere bekende risico's of overgewicht. Het werkt via meerdere routes. Je hebt stresshormonen, lagere ontstekingswaarden en een gezondere levensstijl met meer beweging en een betere slaap. Dus zoek naar wat jouw leven betekenis geeft. Een mondspoeling met zwarte komijn werkt even effectief tegen tandvleesontsteking als de standaard chlorhexidine, zo blijkt uit een recente studie. Na 2 weken waren zowel de plak als het bloedend tandvlees in beide groepen even sterk afgenomen, zonder noemenswaardige bijwerkingen zoals smaakverandering. Dit natuurlijke middel vormt dus een uitstekend alternatief voor de chemische alweer wel een zeer lichte verkleuring van de tanden waargenomen. Voor wie op zoek is naar een kortdurende oplossing voor gingivitis, biedt dus zwarte komijn een veilige en krachtige optie uit de traditionele geneeskunst. En dit zijn Paul McCartney en Wings. En een goodbye tonight.

0: van de donderdagdate. Maar eerst het nieuws.
1: De donderdagdate. De donderdagdate gaat zo verder. Gaat zo verder.
2: Bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: info@velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Ma. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Of er vanavond al asielzoekers richting Amsterdam gaan, is nog niet bekend. Dat vertelt verslaggever Annabel van Zandbergen vanuit Ter Apel.
3: Ik begreep dat een woordvoerder van de gemeente had gezegd: ik kijk hier uit op een veldje waar de mensen al de hele dag zitten te wachten, zitten te slapen. En ik zie hier geen bussen aankomen of vertrekken richting Amsterdam.
2: De verantwoordelijke wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Op station Bijlmer Arena is vanmiddag een man omgekomen toen hij met zijn rolstoel op het spoor viel. Waardoor dat gebeurde is onbekend. De politie gaat ervan uit dat het een ongeluk was. De aanrijding heeft geleid tot verstoringen in het treinverkeer rond Amsterdam. Het ebola-virus lijkt zich snel te verspreiden in Oost-Congo. Er is een besmetting gemeld op honderden kilometers van de plek waar de infectieziekte uitbrak. Dat deel van het land is in handen van rebellen. Zij hebben geen ervaring met het indammen van het virus, zegt Afrika-correspondent Alice van Gelder.
4: Ze zeggen wel nu dat ze onder meer een isolatiecentrum aan het opzetten zijn in Goma. Dat is een andere stad waar ook een besmetting is gemeld. Maar ja.

0: plaatje met een bas die een beetje overheerst, hè? Vind je niet?
1: Gezondheidsnieuws.
0: Voor mensen met een te hoog urinezuur, een risicofactor voor jicht, blijkt vitamine C een effectiever middel dan de bekende stof uit de sinaasappel, hesperidine. Een Duitse studie toont aan dat ze elke dag 200 milligram vitamine C nemen. Het urinezuurniveau in het bloed significant verlaagt, terwijl hesperidine...

vitamine ondanks goede opname niet deed. Het mechanisme is onderhand. Vitamine C zorgt niet voor extra via urine, maar verlaagt de waarde wel direct in het bloed. Mensen met de hoogste startwaarden en een lagere insulinegevoeligheid profiteerden het meest van deze simpele en goedkope aanvulling op hun voeding. En een nieuwe analyse toont aan dat vitamine D en curcuma een veilige en waardevolle aanvulling zijn op de standaardbehandeling van psoriasis. Mensen die deze supplementen extra innamen, zagen hun huidklachten significant afnemen ten opzichte van reguliere medicatie of lichttherapie. Vitamine D verlaagde significant de ontstekingsstoffen die die huidziekte aanjagen, terwijl de curcuma een ander type ontstekingsmarker succesvol rende. Deze combinatie dus van vitamine D en curcuma helpt dus om de chronische ontstekingsreactie van binnenuit te kalmeren en de ernst van de rode, schilferige plekken ook te verminderen. We gaan zo schakelen naar Andrea Bleker. Ze zit al klaar en ze heeft nog wat meer informatie over Tuin, waar ik ook al eerder over vertelde. Meer informatie over haar vind je op de website. Yeah. Huey Lewis nu. And I want a new drug.

0: Jij bent van de website kruidengeheimen.nl en van het YouTube-kanaal Kruidengeheimen.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, en daar laat je ook allerlei filmpjes zien, hè? Van dan laat je de kruiden zien en hoe je ze plukt en waar je op moet letten. En je vertelt er heel uitgebreid over.
1: Ja, ja, het is echt een passie van mij om te vertellen over kruiden. En op deze manier kunnen heel veel mensen daarvan profiteren. Want ik heb al zoveel mooie verhalen mogen horen van mensen die ergens last van hebben. En dan eigenlijk met eenvoudige manieren hun gezondheid kunnen verbeteren.
0: Ja, er is eigenlijk altijd wel een kruid ergens voor bedoeld. Hè? En ook uniek voor de persoon. Dus de ene persoon reageert misschien heel goed op kruid X en de andere persoon op kruid Y.
1: Ja, en dat is soms wel eens een beetje lastig. Maar dan denk ik, als je er echt niet op reageert, dan kan je een ander kruid proberen.
0: Ja. En vandaag wil jij graag de tijm even gaan belichten. Een heel aromatisch kruid. Dat wordt veel gebruikt natuurlijk in de Italiaanse keuken.
1: Ja. Ja, tijm is zo'n mooi kruid eigenlijk. Het woord tijm is van het woord timos. En dat betekent moed en dat betekent levensadem. Want tijm kan ervoor zorgen dat je beter ademhaalt. Want hij kan de luchtwegen schoonmaken en desinfecteren. Dus bij allerlei soorten klachten aan de luchtwegen kun je denken aan tijm. En dan als je de plant zelf in je tuin hebt staan, dan kun je een paar van die stengeltjes, die doe je in een kopje, daar giet je kokend water overheen. Dat dek je even af en dan zeef je het, laat je 10 minuten staan, dan zeef je het en dan kun je het drinken.
0: En dat doet het ook iets met je luchtwegen?
1: Het is vooral bekend voor je luchtwegen. Je kunt het ook zomaar, doe je het in een pan met water en dan ga je erboven hangen. En wat ik zelf deed toen mijn kinderen klein waren, en wanneer ik dacht, je wordt een klein beetje verkouden, dan zet ik altijd een soepkom met kokend water en met tijm zet ik op een theelichtje. En dat zet ik uiteraard wel boven op de kast, dat ze er niet bij konden. En dan ging de hele kamer eigenlijk naar tijm ruiken. En tijm die kan ziektekiemen doden. Dus ziektekiemen in een ruimte. Maar ook omdat je het dan inademt de hele tijd, kan het van binnen ziektekiemen. En hoe eerder je met een klacht aan de slag gaat, werkt. En ik had echt de ervaring, als ik dan, toen mijn kinderen nog klein waren en ik deed dat, werden ze nooit echt heel erg verkouden. Want dan was het alweer over.
0: Ja, je hebt ook tijmolie gewoon te koop, hè? Als aromatherapie, zo'n flesje.
1: Ja, dat kan je dan ook in zo'n verdamper doen, inderdaad. Maar je kunt ook gewoon wat tijm uit je tuin plukken en dat erin doen. Want die tijm-etherische olie, daar moet je wel van weten dat het alleen uitwendig gebruikt mag worden om te stomen. En dat je dan ook niet zomaar op de huid, als je pure etherische olie op de huid smeert, dan kan het zelfs brandwonden veroorzaken.
0: Ja. Lijkt tijm trouwens qua werking ook dan niet erg op de oregano?
1: Ja, wel een beetje. Maar tijm werkt dan wat meer op de luchtwegen nog. En vroeger gebruikten ze het natuurlijk om de mummies mee te behandelen. Omdat het dan ziektekiemen en beestjes op een afstand hield, dan bleef dat lichaam intact. Maar ze gebruikten het dan ook bijvoorbeeld om het vlees te marineren in de warme landen. Want vooral toen ze nog geen koelkasten hadden, dan deden die ook die majolein, die deden ze er dan op. En dan kon het vlees eigenlijk wel op een warme plek bewaard worden, zonder dat het zo snel bedierf.
0: Hoe is mogelijk?
1: Ja, maar wat ik dus, ik zei het net al een beetje, dat woord timos betekent ook moed. Want het grappige is, waarom raakt iemand verkouden? Dat kan komen door bacterie, virus. Maar het kan ook komen doordat jij niet uitspreekt wat je denkt. En dan kan dat malen en dan voel je eigenlijk niet fit, omdat je niet uitgesproken hebt wat je vond. En het woord moed, dat zeggen dat tijm jou ook de moed geeft om wel uit te spreken wat je vindt.
0: Om je emoties te uiten.
1: Wat zeg je? Om je emoties meer te uiten, ja. En dan kan het ook zijn dat je dus minder verkouden wordt. Vooral op het moment dat je dat aanvoelt komen. Als je dan meteen aan die tijm gaat en je krijgt de moed om het uit te spreken, dan hoef je dus niet verkouden te worden.
0: Ja, want vaak merk je daar de eerste signalen wel van op, hè? Van verkoudheid.
1: Ja.
0: En kan je ook gewoon tijmthee gaan drinken dat je denkt, ik heb even zin in een lekker smaakje dat een beetje afwijkt van gewoon? Of zeg je dat is een beetje te sterk?
1: Ja, ik heb toevallig vanmorgen ook nog tijmthee gedronken. En ik heb er wat samen en mijn laatste blaadjes munt in de tuin was hartstikke lekker. Juist als de dagen wat kouder worden, dan is dat heel goed om te drinken.
0: Ja, nou gewoon lekker.
1: Het enige wat ze zeggen, zwangere vrouwen.

0: vrouw die mag wel een beetje time in het eten en af en toe een kopje thee. Maar zwangere vrouwen mogen niet een hele hoge dosis tijm. Dus de tinctuur van tijm, de tinctuur dan is natuurlijk op alcohol opgelost. Die wordt afgeraden aan zwangere vrouwen.
1: Alcohol?
0: Nee, het tijm heeft ook een werking op het buikgebied. Het zorgt eigenlijk voor een betere vertering.
1: Mm-hmm.
0: Het wordt ook bij winderigheid bijvoorbeeld aangeraden. Of bij, als iemand slecht zijn eten verteert. Maar het geeft ook wat verwarming in het buikgebied. En ik denk wel eens van, nou, je moet denk ik wel heel veel tijm innemen als dat buikgebied, als dan die, weet je wel, als je dan iets activeert bij de baby, dat je de weeën opwekt of zo.
1: Ja.
0: Dat is dan de angst daarvoor.
1: Maar waar komt dan die voorzichtigheid vandaan?
0: Ja, omdat het in buikgebied werkt.
1: Dat is bekend, ja. Okay.
0: Ja. Maar ja, dan denk ik wel eens, ja, moet ik het nou zeggen of niet? Want ja, ze kunnen echt wel een kopje tijmthee drinken. En ja, vooral in het voedsel. Het smaakt natuurlijk heel erg lekker. Italiaanse gerechten.
1: Ja, zeker.
0: Daar wordt het natuurlijk vaak in gebruikt.
1: Ja. En dan kan je gewoon, die tijm kan je gewoon wat strooien, zeg maar. Of door de soep doen. Dat is allemaal prima, toch? Dan hoef je nergens op te letten.
0: Nee, ja.
1: Is dat misschien een beetje hard hier en daar? Hè? Want dat kunnen harde dingetjes zijn.
0: Ja, dan, als ik soep maak, dan gooi ik wel die takken erin. Maar die kleint het af. Die kun je er daarna gewoon weer uitvissen.
1: Die zie je niet.
0: Ja, en waar die trouwens ook nog heel goed voor bekend staat. Bij parasieten en wormen. En schimmels en dergelijke. Schimmelinfecties.
1: En breed inzetbaar bij allerlei soorten parasieten. Eencellig en zo. Of bepaalde soorten.
0: Ja, daar staat het wel bekend voor. En dan kan je hem dus ook weer als thee of als tinctuur innemen. Maar als iemand bijvoorbeeld voetschimmel heeft, dan is het heel goed om regelmatig een voetenbadje te nemen, waar je dan eigenlijk een sterke tijmthee in doet.
1: Super. Ja, dat hebben heel wat mensen natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar ook bij verkoudheid wordt ook wel aanbatten, omdat je dan lekker warm wordt ervan. Je bent natuurlijk dan, en bij griep en zo, dan ben je vaak wat rillerig. En dan wordt aangeraden voor het slapen gaan, neem dan lekker een warm voetenbad met kruiden. En dan knap je ook vaak wat sneller op.
1: Wat mooi.
0: Ja, tijm bevat dan heel veel ijzer en vitamine C. En juist die twee stofjes, die zijn heel goed voor je bloed. En van tijm krijg je een betere kwaliteit van het bloed. En het wordt dan onder andere gebruikt bij bloedarmoede.
1: Hmm.
0: Maar ook bij vermoeidheid en dergelijke. Dat je bloed een betere samenstelling krijgt.
1: Hmm.
0: En dat mag ook voor kinderen gebruikt worden. Maar voor kleinkinderen maak je het gewoon niet te sterk. Doe je een beetje slappe thee, geef je dan. Maar op die manier kan je ook aan hun gezondheid werken.
1: Ja, vanwege hun gevoeligheid niet te sterk, maar een beetje voorzichtig.
0: Ja, okay. En als kinderen het helemaal niet willen, dan zou ik het ook niet dwingen of zo. Dan kies dan liever bijvoorbeeld voor een madeliefje waar niet zoveel smaak aan zit.
1: Nou, mooi. Mag je weer hartelijk bedanken voor deze informatie, Andrea?
0: Graag gedaan.
1: Okay, en tot de volgende keer.
0: Ja, tot de volgende keer.
2: Wil je hierover nog meer weten? Kijk eens op...

Een dosis coenzym Q10 direct na het sporten helpt jonge mannen om sneller te herstellen en minder last te hebben van spierpijn, ongeacht hun lichaamsgewicht. Dit supplement verlaagt namelijk de waarden die wijzen op spierschade en stelt het lichaam in staat om in de dagen na meer werk te verzetten. Hoewel het piekvermogen zelf niet direct omhoog gaat, neemt de algehele trainingsbelasting toe en voelen de spieren zich wat minder pijnlijk aan dan zonder. Mensen met een normaal gewicht profiteerden bovendien extra van een toename in hun krachtuithoudingsvermogen, terwijl iedereen baat had bij het snellere herstel. Dus het gaat om coenzym Q10 direct na het sporten. De combinatie van krachttraining met dagelijkse omega-3-supplementen levert jonge mannen aanzienlijk meer op dan alleen sporten. Na 8 weken waren kracht, snelheid in de supplementengroep duidelijk beter verbeterd dan bij degenen die alleen trainden. Daarnaast daalden de ontstekingswaarden en het slechte cholesterol flink, terwijl het goede cholesterol en belangrijke hersenstoffen juist stegen. Ook de aanmaak van dopamine en serotonine nam toe. Dat wijst op een positieve, directe invloed op de hersenfunctie en het humeur. Voor een gezonde maag biedt de combinatie van zink en carnosine een gerichte oplossing die langdurig plakt op beschadigde plekken in de maagwand. Dit unieke samenstel versnelt het herstel van maagzweren, verklachten zoals brandend maagzuur, misselijkheid en een opgeblazen gevaar. Daarnaast versterkt het de afweer tegen de beruchte H. pylori-bacterie, waardoor standaard medicatie nog effectiever wordt bij het uitroeien van deze infectie. Het werkt als een beschermend laagje dat precies daar blijft hangen waar het nodig is. Veel langer dan de losse stoffen dat ze zouden doen. Dus het gaat om zink-carnosine. Dat betekent dus de combinatie van zink gebonden aan carnosine. Een krachtige bondgenoot voor het herstellen van je maagslijmvlies. En dus het bestrijden van maag. En opnieuw een lekker.

0: spreken nu met Philip Westerlink van het Universitair Ziekenhuis in Liège, of Luik. Hallo Philip.
1: Goedemiddag.
0: Van harte welkom in dit programma. We hebben al eerder gepraat over de app die jullie hebben ontwikkeld vanuit het ziekenhuis in Luik. De Cancer Risk Calculator. Die brengt na een aantal vragen in kaart op welke kanker je eventueel de meeste kansen hebt. Daar ben ik benieuwd. In die app verzamelt natuurlijk ook data. Welke leefstijlfactoren blijken volgens de app de grootste impact op de kans op bepaalde type kankers?
1: En laat mij misschien eerst en vooral heel even verder werken met dat u zegt, de app verzamelt data. Het is misschien belangrijk voor uw luisteraars dat ze heel goed weten. En alle informatie die ze invoeren in de applicatie blijft enkel en alleen in de applicatie. Wij kunnen ze niet zien, Apple kan ze niet zien, Android kan ze niet zien. Het is wat ik wou meegeven.
0: Ja,
1: maar om antwoord te geven op uw vraag, een belangrijkste risicofactor wereldwijd en ook Europa is en blijft roken. Roken is veruit de grootste impact en het wordt eigenlijk nog wat erger dan dat, want het heeft niet enkel impact op kanker voorkomen. Veel van de kankers die beïnvloed worden door roken zijn relatief gevaarlijke kankers. Met andere woorden, er zijn relatief veel mensen die ervan te komen overlijden. En dan is er natuurlijk ook nog het feit dat buiten kanker, de tweede grootste doodsoorzaak in Westerse landen zijn hart- en vaatziekten. En hart- en vaatziekten worden ook beïnvloed door roken. Dus en iemand die rookt zal de impact kunnen zien. De exacte verdeling van de impact van verschillende risicofactoren hangt een klein beetje af van de achterliggende populatie. Zoals ik net zei, in Europa is het aan roken, maar bijvoorbeeld in Sub-Saharisch Afrika, daar heb je al veel meer infectieziekten die daar intussen komen. En dan gaat het over dingen zoals HIV of hepatitis, maar dan bijvoorbeeld ook parasitaire ziektes. En je hebt een bepaalde soort parasieten die het risico op blaaskanker heel erg kunnen toe. En als je dan in een gebied zit waar je geen een zuiver drinkwater kan krijgen, waar die parasieten in voorkomen, dan heeft dat uiteraard een grote impact. Dus hetzelfde de achterliggende populatie en die maakt wat het belangrijkste factor is.
0: En zijn het ook trouwens parasieten die voor kunnen komen in West-Europa, die dan die link hebben met kanker?
1: Een heel goede vraag. Ik geef toe, ik weet het niet, maar ik denk het eigenlijk totaal niet, omdat dat soort parasieten met onze reinigingssystemen vormt dat normaal gezien niet zo'n probleem. Nee, dat zou geen impact mogen hebben. Het is een ding eigenlijk, want op zich is het ook wel zo dat bepaalde van de reinigingssystemen voor drinkwater, zoals het chloreren van drinkwater om daarmee parasieten te doden, op zich ook een impact kan hebben op bepaalde kankers. Het is allemaal een samenspel van verschillende factoren. Het is nooit zo recht door zee als dat we graag zouden hebben.
0: Betekent dat dan dat het chloor dat in drinkwater voorkomt de kans op bepaalde kankers verhoogt? Want dat lijkt mij, want volgens mij is die link ooit aangetoond. Of juist verlaat?
1: Ja, inderdaad. Die link die hangt op. Nu, dat is afhankelijk van het soort reinigingssysteem dat er daar voor gebruikt wordt. Er zijn verschillende manieren. Er zijn, excuseer me, verschillende manieren om dat te doen. In Europa worden vooral andere systemen gebruikt, vooral op basis van UV-licht, dus dat is hier minder een probleem. Maar bijvoorbeeld in de Verenigde Staten of in Australië, waar dat water soms vervoerd moet worden over hele grote afstanden, moet het water ondertussen ook veilig gehouden worden. En daarvoor wordt vaak chloor toegevoegd. En er is inderdaad in uitgebreide analyses aangetoond dat het risico op blaaskanker verhoogt. Tot wel 30%. Het is uiteraard maar één factor van velen die een impact kunnen hebben op dat risico. Maar het sluit een klein beetje aan met wat we in ons vorige gesprek aan het zeggen waren. Ik denk dat veel mensen niet direct weten wat voor impact zelfs dat soort factoren kunnen hebben. En het is een van de belangrijkste redenen waarom dat we de applicatie ontwikkelden.
0: Ja.

0: Ja, en is dan de app een soort meetinstrument? Dat je zelfs het middel dat je kan helpen om tot gedragsverandering te komen?
1: Onze belangrijkste insteek is inderdaad, we proberen van mensen aan te zetten tot om hun gedrag te veranderen. Of
0: is het middel dat je kan helpen om tot gedragsverandering te komen?
1: Onze belangrijkste insteek is inderdaad, we proberen van mensen aan te zetten tot om hun gedrag te veranderen. Of voor de dingen waarbij dat niet mogelijk is, dat ze toch op zijn minst weten wat dat allemaal een invloed heeft op hun risico. En dat ze zich daar ook naar kunnen gedragen. Bijvoorbeeld, je zal er nooit aan kunnen doen, uiteraard, als er meerdere familieleden zijn die een bepaalde kanker hebben. En als je merkt dat die specifieke kankers daadwerkelijk familiaal geassocieerd zijn, is het waarschijnlijk ook wel met iets hoger ligt. Daar kan je niks aan doen, maar als je er bewust van bent, dan kan je misschien bij bepaalde klachten tijdig naar een arts gaan en zelfs daarvoor meedoen aan screeningsonderzoeken. Ik denk altijd dat het heel handig is als mensen weten waar dat ze aan toe zijn. Kennis op zich doet op zich al heel veel en dat geldt ook voor dingen die daadwerkelijk wel onder bewuste invloed staan. Als je weet wat je risico beïnvloedt, dat is de eerste stap naar iets aan te kunnen doen.
0: Ik denk het ook. Toch denk ik ook dat er mensen zijn die heel snel angstig zijn of gespannen raken bij misschien ook het zien van cijfers op kopen. Hoe kan nou de app voorkomen dat gebruikers ongerust worden?
1: Een heel goede vraag. Bij de onderzoeken die wij naar de applicatie gedaan hebben, merken we inderdaad ook dat sommige mensen dat spontaan aangeven. De reactie is dan ook een klein beetje, volgt er dan ook een klein beetje uit. Namelijk dat mensen die van zichzelf merken dat ze daar veel angst voor hebben, zijn veel minder geneigd van de applicatie sowieso te gebruiken. Als we kijken naar wat de respons is van mensen die de applicatie interessant vinden en dus bereid zijn van die te gebruiken, dan is het eigenlijk minder een rol. Maar het is een eerste. Het kan inderdaad niet de bedoeling zijn dat we mensen beginnen bang te maken, zeker al niet voor dingen waar ze weinig aan zouden kunnen doen. Dus het is een heel terechte bezorgdheid, maar we werken gewoon in de praktijk. Mensen die eigenlijk die instelling hebben, ja, die gaan zo'n applicatie niet downloaden en die gaan naar dat soort cijfers niet kijken.
0: Nee. En dat is waarschijnlijk de conclusie, als er echt een hoger risico is, van ga naar je medisch specialist of naar de huisarts om in gesprek te gaan om te kijken of een onderzoek nodig is, of houd gewoon zelf in de gaten en werk aan je leefstijl.
1: Het hangt er altijd vanaf. Als er een specialist mensen baart en ze zouden daar meer uitleg over willen, dan kunnen ze altijd het daarover hebben met hun arts. Op zijn allermeest kunnen ze dan zelf eens kijken, want nogmaals, bij elke link van elke risicofactor met een kanker die wordt vermeld in de applicatie, staat altijd een publicatie bij waar mensen terug naar kunnen refereren. Dat kunnen ze altijd lezen. Er staat vaak ook in taal die we geprobeerd hebben begrijpelijk te houden, staat er een uitleg bij die dat dan enigszins probeert te kaderen. Als mensen zich dan nog zorgen maken, dan kunnen ze het altijd eens aankaarten met hun arts. Maar we proberen ook op elke denkbare manier, we hebben een groot disclaimer gemaakt die heel duidelijk probeert aan te kaarten, de applicatie kan niemand zeggen of ze al dan niet kanker gaan ontwikkelen of niet. Dat is een onmogelijkheid. Onze applicatie kan het niet. Geen enkele applicatie zou zoiets kunnen. Het kan alleen een indicatie geven van een soort risico. Dat is het enige dat we kunnen en dat is het enige dat we beogen.
0: Ja, nou, heel goed om te weten. Dank Philip Westerlink voor deze informatie. En we gaan er een andere keer nog even verder op in op deze app. De Cancer Risk Calculator.
1: Met veel plezier. Tot dan.

0: hartelijk welkom weer bij de Flashback Show.
1: Dankjewel Ingrid, weer een splinternieuwe uitzending met hele leuke muziek. En natuurlijk de rubriek de musical zometeen. Maar eerst nog even een paar andere plaatjes, zoals deze. Dal Shannon, hij zet het op een lopen. Run away.

hardloper. Maar hardlopers en doodlopers, dat wist u al, hè? Equals. En ze roepen heel hard, kom terug!

Ja, we gaan weer bezig met de rubriek Musicals. Dit keer hebben we Elton John meegenomen, Circle of Life. Dat komt uit The Lion King. The Lion King gaat volgens over een klein leeuwtje wat geboren is, dat later koning wordt.

0: Wat een mooie, hè?
1: Dat was een mooi nummertje, hè? Wat we uitgekozen hebben.
0: Ja. Circle of Life.
1: Uit The Lion King.
0: Uit The Lion King, uiteraard. Neil Young en The Harvest Moon.

titelstuk van de album Harvest Moon. Ja, vorige week draaide ik Frank Boeien met Welkom in Utopia 1. En deze week draai ik 2.

stuk van de album First Moon. Afgelopen week had ik een goede met Spokkel in Utrecht 1 en 2.

0: Franken kom in Toya nummer 2 zijn feestjes op het album. Vorige 1 en deze week 2 zullen we weer helemaal op te hoogte. Want daar zijn ze op een heel mooi album van uit op het album Pearl. Als het onder andere Me and Be Make Up. En wij bij dit keer Get While You Can.
1: In this world.

0: en zijn Bernardino lekker vrolijk lied.
1: Vrolijk, wel een beetje country, hè?
0: Nou, het is wel een beetje country gedaan, inderdaad. Ja, ik vind het gewoon
1: leuk, weet je.
0: Ja, de volgende heren, die heb ik in Mallorca, Pandemio, heb ik ze live gezien optreden.
1: Oh ja?
0: Ja, en hoe kwam dat nou? Ik had een fascinantje op die band, na een paar weken is geld op en een week over. En dan moest hij zijn eindje zoeken. En hij had een beetje in zijn collega's. Een heel groot piepenwagen stond daar en stond apparatuur in, in werk. En daar deden deze twee mannen live op, ook met
1: nummer. Ik ben benieuwd wat ik nummer het is.
0: Krokenbanaan.

Toch daar het tipje koffers. Heel niet zo. Ja, hij is een heerlijk nummer hoor. Heerlijk nummer, luiden. Ja, trouwens, zo'n familie moet ik zeggen. Ja, Lobo, meet you, gokking, boet. Dat nummer.

die geouwd wit wouwt. Dan praat je vanavond kort over zes. Ik weet het dat je weet. Je dreert er nog aan, dat je er net weet. Oscar is. Want wint Twinkla.

0: toprooster lost de vraag op ieder meer. Super simpel, super flexibel, super uitvoerlijk. Iedereen op dit één keer. En let update in cloud, toprooster gebruik waar mensen worden in. En de meest eenlopende bedrijven branche. Betaal ik kracht, of vrijwilligers, rooster of stroost. Kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat, zodat het optimaal uit uw organisatie toprooster bewust. Gebruik vriendelijk rooster bestaat. Irani 80 voor de kust en de streek. Met nieuw.
1: Zanders met en het journaal. Zijn de Asmaarij die ons in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op agenda. Het gaat om sneller terugsturen van Minerse Jolkers en het afschaffen van banksommen voor iedereen met lang asielaanvraagprocedures. Bij een bad over wet die het opsluiten van afgelopen asielkers mogelijk maakt, worden de maatregelen gevoegd aan dit. Het klaarstellen van het in Nederland blijven zorggeldige papier of het helpen van deze wordt niet nieuw het opgenomen. Er zijn hele duizenden mensen gekomen om solidariteitsprotest als zoekers. Aanleiding is het recente geweld, want die uit de protesten. Deze vinden het belangrijk om stem te horen.
2: Ja, het is echt belachelijk. Er gebeurt er de afgelopen paar weken, met name de hoofdstad als reeds dieptepunt.
3: Wij komen aan zijn en daarom is het belangrijk om ons richt en deze tekst te laten zien.
1: Actie georganiseerd door verschillende groepen, zoals Extinction Rebellion en de Dominus. We zijn geen ongeregeld hegemd. Activisten die werden opgepast door Israël is aangekomen in Kei. In Istanbul werden ze volgens Roxemia met bloemen applaus ontvangen. De groep onder de Israëlanders onderweg naar Gaza, maar regenen door Israël en arrestaties leidde tot felle internationale kritiek. Een meisje van 2 is in Spanje overleden dat ongeluk wat achtergaat in een auto. Haar vader was vergeten om haar erop te brengen. Pas uren later werd alarm geslagen toen moeder het kind kwam ophouden op waar ze daar te was. In het huis het meisje te zijn overleden door de hitte de auto. Het weer. Vannacht daalt temperatuur tot graad 10. Morgen heel zon, maar ook wat wolken. Het blijft droog en het wordt 25. Dit was het NOS Journaal.
4: Het is Dennis Boy van ANWB. De A7 van Noord-Holland naar Friesland nog steeds dicht bij de Aluiddijk. Dat is een ongeluk omrijden door je Almere en Meloord. Tot zo bij de ANWB informatie.
5: Een nieuw leven, vol leven en Rob Rutter in de lente. Luister naar Radio 80. Is Radio 80 voor de kust en de streek.
6: Donderdag tussen 8 en 10. En zondag tussen 7 en 9. Flashbacker. En nu de Flashbacker.

0: Hartelijk welkom terug bij de Flashback Show, deel 2.
1: Als het goed staat, weet ik wel dat alles goed gaat. En als je net als ik de stoom met

0: steun.
1: Nou jongen, dat is je vak toch?
0: Dan leg ik zwijtend in mijn bed. Heb ik de stoomkraan uitgezet.
1: Hatsé! Staat mijn pijl, glas wel op pijl.
0: Ja.

het en Willem Bever uit de Fabeltjeskrant en het Stoomlied. En daarvoor hoorde u mijn buurman uit de Muiderwaard. Een van de Blue Diamonds namelijk. Die woont daar en die vindt het af en toe leuk als je een plaatje draait. Begrijpt u wel. Nou, Janice Ian dan. Een hele leuke ballad. En dat gaat over Jesse.

0: een zielig nummertje, hoor.
1: Ja. Maar het was wel weer Janice Ian, hè? En die moet je zo vlak voor de Pride Week moet je er wel eens even draaien. Hè? Oh ja, jij gaat nu van start met de rubriek de musical.
0: Ja, we hebben nu de musical Tarzan. Het zijn geen vreemden. Tarzan is iemand die in het wild is opgegroeid en daar zijn liefde van zijn leven ontmoet.

0: Ja, dat was weer het musical nummer uit Tarzan.
1: Ja, Tarzan en
0: Jane.
1: Ja. En dan had je nog Cheetah, dat wilde beest, wat was ook aan het helpen was.
0: En een slang.
1: Ja. Het was een hele jungle affaire. Hè, was dat.
0: Ja.
1: Dat lijkt best mooi, zo'n musical. Oh, heb je het raam wel gezet? Ik hoor de zeemeeuwen.
0: Wat leuk dat we de zeemeeuwen horen. Het is toch mooi weer.

This Melody is a Melody for You, zong hij met zijn Frans dialect. Julien Clerc was dat. Nou, en dan nu wat gouden ouwe rood-wit-blauwe. Als eerste Wim Sonneveld.

Op een dag zat zij er eentje na door het huis. Haar emmertje met schuimend sop, dat zag zij heel niet staan. Zij struikelde en brak haar nek. Het

0: Wat een geweldig nummer dit.
1: Leuk, hè?
0: Leuk, gezellig nummertje.
1: Ja. En met onder andere nog Harry Ballink op de piano, hè?
0: Oh?
1: Dat was destijds zijn pianist, ja. Ja, Wim Sonneveld, zij kon het lonken niet laten. En met de zomer in het vooruitzicht lijkt me een liedje over een zonnebril zo leuk.

0: een grappig.
1: Ja, leuk hè. Peter Blanker, ja, we waren bijna vergeten, maar hij zit nog in mijn collectie, hoor. Laat me zonnebril zitten. Dan weer even serieus met de Beatles, While My Guitar Gently Weeps.

heel oude van de Beatles. While My Guitar Gently Weeps. Gouden oude rood-wit-blauwe weer. Astrid Neigt die zwerft met ons door de nacht. En het achtergrondkoor, dat wordt door Lennart Neig ingezongen. Dus de hele familie kwam eraan te pas.

Astrid Nijg en op de achtergrond Lennart Nijg. Maar die was meer de liedjesschrijver dan de liedjeszanger. Hij vond zijn stem blijkbaar niet mooi genoeg om serieus de teksten te gaan zingen die hij zelf schreef. Dat was meer werk voor Rob de Nijs en voor Boudewijn de Groot. Die zongen zijn teksten allemaal. Je hebt mensen die zoeken het hele internet af en ze zoeken de hele wereld af. En het buurmeisje denkt, why not me?

0: and me?
1: Ja.
0: Waarom wij niet?
1: Nee, waarom wij niet? Ja, leuk. De Jets waren dat. En we gaan picknicken met de Blanket on the Ground.

Billy Joe Spears. Dat was zo'n zogenaamde country classic. The Blankets Underground. En nu een ballade hoor, hele mooie. Luisteren. Dan Fogelberg, Longer Than.

hadden het daarnet er al even over. Binnenkort is het weer Pride Week in Alkmaar. En wat ik altijd zo grappig plaatje vind, dat is Sure He's a Cat.

uit Volendam, The Cats Met Sure. He's a cat. Ja, ik heb nog een hele mooie van Boudewijn de Grote klaar liggen, de kinderballade.

dit was alweer het laatste nummertje van de Flashback Show. Tot volgende week bij de Flashback Show of dinsdag bij 80 aan tafel. Tot volgende week!

langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: Meer vragen? Bel of mail naar alkmaar@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker toeneemt. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu. Dat is een stijging van ongeveer 300% in vergelijking met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een negatief reisadvies afgegeven voor Cuba. De kleurcode van Cuba was geel, maar wordt nu oranje vanwege de maatschappelijke onrust en de groeiende tekorten op het eiland. Cuba gaat al maanden gebukt onder stroomuitval en heeft vrijwel geen olie meer door Amerikaanse blokkades. Ook dreigt president Trump al weken met militair ingrijpen. En die druk wordt ook vandaag weer opgevoerd door de Amerikaanse buitenlandminister Rubio.
2: The president's preference is always a negotiated agreement that's peaceful. I'm just being honest with you. You know, the likelihood of that happening, given who we're dealing with right now, is not high.
1: Ander nieuws dan. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van 10.000 euro. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van SC Groningen. De Amsterdammers plaatsten zich daarmee voor de finale van de Europese play-offs zondag. De wedstrijd werd in Volendam gespeeld omdat de arena bezet was. De tegenstander zondag is de winnaar van SC Utrecht tegen Heerenveen. En die wedstrijd is nog bezig. Het weer helder op de meeste plekken. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De afsluitdijk de A7 is van Noord-Holland naar Friesland nog steeds dicht vanwege het ongeluk. Verkeer van Noord-Holland naar Friesland rijdt het beste om via Almere en Emmeloord. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.
1: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
2: Trio Mereen brengt op zondag 24 mei een sfeervol voorjaarsconcert in het Witte Kerkje in Groet. Het ensemble speelt de traditionele Ierse melodieën op Keltische harp, viool en zang. Het concert vindt plaats in het Witte Kerkje aan de Kerkbrink 1 in Groet. Kaarten kosten €18. Kinderen tot en met 15 jaar betalen €10. Tickets zijn verkrijgbaar via www.merintrio.com.

Een automobilist heeft zijn rijbewijs moeten inleveren na een botsing op de Huiswaardeweg in Alkmaar. De aanrijding gebeurde op de kruising met de Kanaaldijk. Beide voertuigen liepen veel schade op, maar iedereen kwam met de schrik vrij. De bestuurders reden niet onder invloed, maar toch moest één van hen zijn rijbewijs inleveren. Die krijgt hij terug na afronding van een cursus bij het CBR. Een berger heeft de auto's afgevoerd. Het landbouwportaal Noord-Holland is overspoeld met aanvragen van boeren en eigenaren van agrarische grond om maatregelen te nemen die de water- en bodemkwaliteit moeten verbeteren. Daarom kunnen agrariërs in het gebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voorlopig geen nieuwe aanvragen meer indienen. In de eerste week kwamen al 169 verzoeken binnen. Volgende week wordt bekeken of er nog extra budget beschikbaar kan komen. De informatie die het college van Dijk en Waard gaf over een drugslab in de Stad van de Zon was onvolledig. Het college stelde dat er geen eerdere meldingen waren gedaan voor de woning waar het lab werd gevonden. Maar Streekstad Centraal had eerder bericht dat het wel zo was. Nu blijkt het college alleen naast te hebben gekeken. Voor 22 waren er wel, maar die leidden niet tot politie ingrijpen. Buggingsrechter of de gemeente Bergen en mevrouw de klokkenluider Adeling op is mislukt. Dus om een zoningsveldvatersweg in Egmond kreeg hij daarvoor een vet ingetrokken toen buren behandeld werden. Tot zover in het gebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voorlopig geen nieuwe aanvragen meer indienen. In de eerste week kwamen al 169 verzoeken binnen. Volgende week wordt bekeken of er nog extra budget beschikbaar kan komen. De informatie die het college van Dijk en Waard gaf over een drugslab in de Stad van de Zon was onvolledig. Het college stelde dat er geen eerdere meldingen waren gedaan voor de woning waar het lab werd gevonden. Maar Streekstad Centraal had eerder bericht dat het wel zo was. Nu blijkt het college alleen naast te hebben gekeken. Voor 22 waren er wel, maar die leidden niet tot politie ingrijpen. Buggingsrechter of de gemeente Bergen en mevrouw de klokkenluider Adeling op is mislukt. Dus om een zoningsveldvatersweg in Egmond kreeg hij daarvoor een vet ingetrokken toen buren behandeld werden. Tot zover in het gebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voorlopig geen nieuwe aanvragen meer indienen. In de eerste week kwamen al 169 verzoeken binnen. Volgende week wordt bekeken of er nog extra budget beschikbaar kan komen. De informatie die het college van Dijk en Waard gaf over een drugslab in de Stad van de Zon was onvolledig. Het college stelde dat er geen eerdere meldingen waren gedaan voor de woning waar het lab werd gevonden. Maar Streekstad Centraal had eerder bericht dat het wel zo was. Nu blijkt het college alleen naast te hebben gekeken. Voor 22 waren er wel, maar die leidden niet tot politie ingrijpen. Buggingsrechter of de gemeente Bergen en mevrouw de klokkenluider Adeling op is mislukt. Dus om een zoningsveldvatersweg in Egmond kreeg hij daarvoor een vet ingetrokken toen buren behandeld werden. Tot zover ze hebben gekeken. Voor 22 waren er wel, maar die leidden niet tot politie ingrijpen. Buggingsrechter of de gemeente Bergen en mevrouw de klokkenluider Adeling op is mislukt. Dus om een zoningsveldvatersweg in Egmond kreeg hij daarvoor een vet ingetrokken toen buren behandeld werden. Tot zover. Radio's is er een Zuid-Nederland.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: Hardcore Bergen geeft op zondag 14 juni een concert in de Ruïnekerk. Van 4 uur 's middags tot 6 uur brengt het koor een mix van klassiekers en moderne nummers. Begeleid door een live band.

Tussen Hemelvaart, 14 mei, en Pinksteren, 24 mei... vinden er een viertal gebedsbijeenkomsten plaats... vanuit de parochie Bron van Levend Water... en de Corneliusparochie als voorbereiding op Pinksteren. Elke avond begint om 7 uur en duurt een goed half uur. De laatste vieringen zijn donderdag 21 mei... in de Willy Broderskerk in Heilo, vrijdag 22 mei... in de Jacobuskerk in Akersloot en tot slot zaterdag 23 mei... de meditatieve TC-viering in de Corneliuskerk in Limmen. Leven in vertrouwen. De protestantse gemeente Bergen is een warme community. Zij vormt een open netwerk van mensen met een religieuze belangstelling. De christelijke traditie en de Bijbel liggen na aan het hart. In deze kerk is liefde het hoogste goed en gonst het van vertrouwen in de toekomst. Daarom wordt er het leven gevierd, elke zondagmorgen om 10 uur in de Ruïnekerk in Bergen. In de serie Leven in Vertrouwen worden Abraham en Sara gevolgd. Zij leren leven in vertrouwen en gaan op weg naar een land van belofte, zonder te weten waarheen. Elke zondag worden hun verhalen met een schilderij verbonden, omdat beelden soms laten zien wat woorden nog niet kunnen zeggen. In de viering van komende zondag komt de inspiratie door de kracht van de Torah, ideeën die je leven veranderen. Tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. Kerkradio 80 wenst u nog een gezegende en bezinningsvolle week.

0: Ingezet de praktijk Eugenie van de Veendagse Eugenie.
1: Hoi.
0: Leuk dat je er bent. We hebben elkaar een tijdje geleden gesproken, maar toen was je met Hartelijke Voet net begonnen, hè? Je onderneming eigenlijk.
1: Ja.
0: En dat doe je nog steeds.
1: Ja.
0: En daar gaan we het zo even over hebben, maar er is wat leuks nieuws op je pad gekomen. Je bent ook verhuisd richting Callensoog, daar woon je nu ook.
1: Ja.
0: En ja, Shalita, hè? Dat is het nieuwe horeca onderneming eigenlijk in Callensoog sinds een half jaar ongeveer.
1: Dat klopt.
0: En dan ben je leidinggevende geworden.
1: Ja, dat klopt. Ja. Ja, mijn roots liggen al in de horeca. En dit is een heel mooi nieuw restaurant. Dus ja, het is ontzettend leuk om daar te mogen zijn. Wat we daar doen, ja, we hebben een Mexicaanse keuken. Een hele vrolijke, frisse uitstraling. Ja, en de warmte van de zon, die voel je zomer en winter altijd in Chulita.
0: Ja.
1: En Chulita is eigenlijk altijd zomer. En we zijn gespecialiseerd in Mexicaanse keuken met authentieke gerechten. En ik zou zeggen, hoort zegt het voort.
0: Ja, het is... kom een keer langs.
1: Ja.
0: Sowieso. En mocht je minder de been zijn, is ook geen probleem. Het is een lift naar de toiletruimte. Beugels bij de toilet, dus alles is aanwezig bij jullie ook eigenlijk.
1: Ja, dat klopt. Je kan, je krijgt een stukje begeleiding mee naar beneden toe met de lift. En je kan dus ook gewoon netjes naar het toilet daar zo. En dan word je weer omhoog geholpen, ook weer met de lift.
0: Ja.
1: En kan je weer aan tafel.
0: Ja, dat moet geen drempel zijn voor mensen nu dan in ieder geval.
1: Nee, inderdaad.
0: Om niet te komen. En inderdaad, de hapjes zijn heerlijk, moet ik zeggen. En het is allemaal niet gelukkig al te groot, hè?
1: Nee, nou, het concept is als volgt ook. Wij hebben een kaart waaronder ook grillgerechten staan. We zijn gespecialiseerd in taco's. En het concept is shared dining. En mensen kennen dan wel bijvoorbeeld tapas van de Spaanse restauranten.
0: Ja.
1: Maar bij ons werkt het iets anders. Onze gerechten zijn zo opgebouwd dat je ze makkelijk kunt delen. Dus bijvoorbeeld als je taco's bestelt, dat zitten drie op een rij, worden die geserveerd. Eén voor jezelf, twee om te delen. Als je een quesadilla bestelt die lekker gevuld is met chicken tinga of een... beef, nou ook hartstikke lekker, is die ook al opgedeeld. En vervolgens als je iets van de grill bestelt, kan je dat ook allemaal delen. En zo is elk gerecht makkelijk opgebouwd om ook weer makkelijk uit elkaar te halen en samen te tafelen.
0: Ja, leuk.
1: En op deze manier leer je eigenlijk de Mexicaanse keuken op een andere manier kennen. Doordat je ook niet meer nadenkt over voorhoofd of nagerecht. Je bestelt eigenlijk op dat moment wat je lekker vindt. En zegt van, nou, hey, dit calamares lijkt me lekker. Ik neem wat taco's en ik neem een fajitas de pollo. Dat is een sizzling pannetje met kip. Dat komt allemaal op tafel. Je krijgt wat kleine borden. En je gaat dat lekker delen met elkaar.
0: Deze,
1: en zo leer je dus meerdere smaken kennen.
0: Ja, en zoete aardappel, hè? Ook dat.
1: Ja, dat hebben we ook inderdaad. Ook lekker begeleidend gerecht. Ja, en de gewone frietjes, dat zijn bij ons dan Tijuana fries met Mexicaanse kruiden. Ook allemaal erg lekker. En zo zijn er voor elk wat wils op tafel te krijgen.
0: Ja.
1: Mensen kunnen ook terecht bij ons als we glutenvrij willen eten. En de taco's zijn bijvoorbeeld al van zichzelf glutenvrij. En weet je, vele mogelijkheden zijn bespreekbaar. Ook lactosevrij. Dus weet je, het is voor elk wat wils is er wat te krijgen.
0: Dus ook schroom niet als je een allergie hebt. Meld het gerust, want dan kunnen jullie daar rekening mee houden.
1: Ja, zeker kunnen we rekening mee houden, inderdaad.
0: Mooi. En je zijn ook nog in de prijzen gevallen, hè, onlangs. Voor de toegankelijkheid, toch?
1: Ja, klopt. We hebben een bronzen certificaat gekregen voor de toegankelijkheid voor mensen die minder valide zijn. Dus,
0: dat is wel een opsteker, toch?
1: Dat is zeker een opsteker. Ja, en vooral voor de mensen die dat ook nodig hebben. En op deze manier begeleiding kunnen krijgen bij het feit om ook lekker te kunnen eten.
0: Ja.
1: En plezier te kunnen maken met mensen om hen heen.
0: En in zo'n korte tijd al in de prijzen vallen, dat is al een cadeautje op zich, vind ik.
1: Nou ja, zeker.
0: Ja.
1: Dat is het ook.
0: Ja.
1: Ja, we zijn net een half jaar geopend. Dus we zijn in ontwikkeling met allerlei dingen.
0: Ja, nou.
1: Natuurlijk in Mexicaanse stijl.
0: Ja,
1: En dat kan je vinden op onze website van Julita. Dus ik zou zeggen, kijk er eens op en meld je aan.
0: Ja, Julita en Kans Oog. En ja. Dan vind je hem ook zo. En ook andere informatie staat er allemaal op.
1: Zeker.
0: Ja, leuk. En wat ik net al zei, Hartelijke Voet is je andere onderneming. En daar hebben we in het verleden nog al over gehad, toen je net redelijk gestart was. Maar eventjes, de Hartelijke Voet, wat doe je dan met mensen?
1: Nou, de Hartelijke Voet, dat is mijn tweede liefde. De eerste liefde is de horeca en de tweede liefde is de voetenwerk. En waarmee ik mensen help te ontspannen. Kijk, het zenuwstelsel heeft heel veel te verduren in ons leven. En ja, alle spanningen worden opgeslagen in ons lijf. En op de manier met voetreflextherapie of voetmassage, want mensen komen ook met voetklachten of beenklachten bij mij. Ja, probeer ik de mensen te begeleiden naar verlichting in voeten en benen. En doordat je met de voeten en de benen aan de slag gaat, krijg je een heel verlichting in het hele lijf. Ja. En ook weer ruimte in je hoofd.
0: En juist ook in deze roerige tijden, denk ik, dat het nog belangrijker is.
1: Ja, zeker. Zeker. Ja, dat merk je wel echt. Mensen weten soms geen raad meer met het eigen lijf. En ik zeg altijd, als je het lijf leert te ontspannen, ontspant je geest ook.
0: Ja.
1: En krijg je weer ruimte voor andere zaken. En ja, de dingen mag je loslaten. En waar ik zelf heel erg in geloof, is in de kracht van water. Dus mensen starten altijd op met een opgieting in een magnesiumbad bij mij. En die opgieting gaat over voeten en benen.
0: En het is niet zomaar een voetenbadje.
1: Nee, het is niet zomaar een voetenbad. De aanraking begint natuurlijk al door het water. En daarna vervolgens met mijn handen in het water. Waarbij ik de voeten en de benen ook scrub. En al wat impuls ga geven. Dat werkt heel ontspannend onder begeleiding van muziek ook. En daarna gaan ze naar de volgende behandeling. En dat is dan of voetreflextherapie. Een voetmassage. Of een spa-pedicure.
0: Spa-pedicure?
1: Ja. Ja, ook erg lekker. Ja, verzorging van de voeten is heel erg belangrijk.
0: Ja.
1: En dat is vaak een heel erg ondergeschoven kindje bij heel veel mensen. En ja, we staan er de hele dag op.
0: Ja, je hebt ze de hele dag nodig eigenlijk.
1: Nou, dus in principe wel.
0: Ja, om van A naar B te kunnen. Dus,
1: ja. En wat ik ook doe met mensen, dat is een rust- en hersteltrajecten. En daarbij komt het zenuwstelsel aan bod in het feit dat je echt goed leert ontspannen. Je krijgt wat begeleidende tips. We gaan ermee aan de slag tijdens de behandeling. En je zal merken door vertraging in het leven, wat je dan eigenlijk in 3 keer achter elkaar leert. En dat gaat toepassen in je dagelijks leven, dat gewoon enorm helpend is om jezelf weer tot rust te brengen. Want eigenlijk mogen we dat weer opnieuw gaan leren en gaan toepassen in ons leven.
0: Alles gaat snel tegenwoordig en haastig. En sommige mensen kunnen dan moeilijk de rust weer vinden om weer verder te kunnen. Dus dan is dit een hele mooie optie, zou een mooie optie kunnen zijn.
1: Ja, zeker. Kijk, en weet je, ik zeg altijd, met mijn werk wat ik doe, breng ik lichaam en geest in beweging. En ik ben zelf ook altijd graag in beweging. En dat is op de dansvloer, zeg maar, op de werkvloer.
0: Ja.
1: Bij de Mexicaan. Vrolijke muziek, daar word ik heel blij van. En muziek draagt bij. En ook met de Hartelijke Voet. En overigens, ik ben niet de zelfstandige ondernemer van de Mexicaan. Hè, dat duidelijk is. Want dat is,
0: je bent alleen leidinggevende.
1: Ja, dat is het enige wat ik doe. En ik hoop daarmee mijn bijdrage te leveren aan vrolijkheid en blijdschap. Want ik denk dat er veel meer van dat mag zijn in het leven.
0: Ja, vind ik ook.
1: Ja. En doordat mensen meer in de ontspanningssituatie terechtkomen. Ja, er is al zoveel last in ons leven.
0: Ja.
1: Hè, laten we dat kunnen verlichten door onder andere voetreflextherapie, wat ik dan geef.
0: Ja. Ja. Bij de Hartelijke Voet op je website kunnen we ook alles vinden. Hè?
1: Precies, ja. Daar staan de behandelingen aangegeven en wat meer uitleg over de zaken. En mensen kunnen natuurlijk altijd een mailtje sturen of een WhatsApp is ook helemaal prima. En ik, als mensen bellen, ik probeer altijd binnen 24 uur terug
0: te geven.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Nou, heel veel plezier en succes met alles, Eugenie.
1: Ja, hey, en dankjewel, Lisette, dat ik hier bij je mag zijn.
0: Ja,
1: en,
0: graag gedaan.
1: Ik zie je graag weer bij de Mexicaan komen.
0: Ik kom helemaal gezellig. Dat lijkt me gezellig.
1: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel, hè.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A. en Hunze schieten hulp, meldt het Rode Kruis vanavond. In Gieten is plek voor 100 mensen. Vandaag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. De Nederlanders die werden opgepakt door Israël kunnen waarschijnlijk morgen terug naar huis. De activisten werden vandaag naar Turkije gebracht nadat ze een paar dagen vast hadden gezeten. De groep werd maandag op open zee meegenomen door Israël toen ze met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza. Op beelden was te zien dat zij hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. De Nederlanders krijgen in Turkije een medische check en overnachten in Istanbul. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen Omroep AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding reden er tijdelijk geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht. Het treinverkeer is inmiddels weer hervat. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu, een stijging van ongeveer 300% vergeleken met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen volgt een dag met veel zon, maar ook met wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, dat is bijna driekwart. Het merendeel daarvan heeft geen enkel AZC. Veel burgemeesters zeggen dat ze hun uiterste best doen en al wel noodopvang bieden. Maar Van der Brink wil juist meer plekken voor de lange termijn. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A. en Hunze schiet te hulp, meldt het Rode Kruis. In Gieten is plek voor 100 mensen. Afgelopen dag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonoreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonoreu, een stijging van ongeveer 300% met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor de beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van €10.000. Het weer, het is op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Overdag veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Het is zo vreemd. Ik weet niet wat me overkomt vandaag. Het is alsof ik je weer zie voor de allereerste keer.
1: Alweer gepraat, nog meer gepraat, alleen gepraat.
0: Ik weet niet hoe ik het je moet zeggen.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar Ekrem İmamoğlu opgepakt. Hij was burgemeester van Istanbul en zou het bij de volgende verkiezingen opnemen tegen president Erdogan. İmamoğlu zit nog steeds vast. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, bijna driekwart. Een deel daarvan biedt wel noodopvang, maar die is duur en maar tijdelijk. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komen vooral gonorreu en syfilis vaker voor. Het aantal gevallen van gonorreu verdrievoudigde tot 106.000. Syfilis komt vergeleken met 10 jaar geleden 2 keer zo vaak voor, 45.000 keer. Volgens de Europese Gezondheidsdienst wachten mensen tegenwoordig langer met testen en moeten landen meer doen aan preventie. Ook in Nederland steeg het aantal SOA-besmettingen, maar minder hard dan het Europese gemiddelde. 2 van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden die maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd ontdekt dat het meisje nog in de hete auto zat. De doodsoorzaak was ernstige uitdroging en een hitteberoerte. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag in Volendam, omdat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege de concerten van Harry Styles. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken. Bij 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in